0: terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Planten en stekkenmarkt in Lekkerkerk. Dag luisteraars, zaterdag 30 mei organiseerde de Kleintuin Opperduit in Lekkerkerk in samenwerking met Buurtgroen Krimpen de Waard een gezellige planten- en stekkenmarkt. Deze markt draait niet alleen om het groen, maar ook ontmoeting, inspiratie en het stimuleren van bewoners om zelf aan de slag te gaan in hun eigen straat of buurt. De markt bij de Kleintuin Opperduit is zaterdag 30 mei van 12 tot 4 uur 's middags. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpen en Waard.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp,

maar zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis, het begint om 8:30.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en dan treedprijs hiervoor bedrag €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 31 mei aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 8:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: info. Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: words in heavy doses.
1: Wat er in de Krimpenoi Waard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenoi Waard.

0: regio-info.
1: Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De boezemvrouwtjes stoppen ermee. Dag luisteraars, de boezemvrouwtjes uit Gouderak gaan stoppen. Na 20 jaar is de koek op. Het koor trad op in verzorgingstehuizen, op bruiloften, bij feesten en op shanty-festivals. Door terugloop van het aantal leden de afgelopen jaren is besloten om te stoppen. Het afscheidsconcert is zondag 31 mei in gebouwde Driemaan in Oudekerk aan IJssel. De laatste keer muziek en gezelligheid. Het optreden is inmiddels uitverkocht. We wensen de boezemvrouwtjes al goeds toe voor de toekomst.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo uit Krimpanderek. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Het belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. Nee, wacht even, die ging even niet aanmaken.
2: Oh, nee, dat kan.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. De jeugdleden verzorgen diverse optredens waarin zij hun muzikale talent laten horen. Peuters en kleuters zijn welkom bij de interactieve workshop Muziek op Schoot. En hoogtepunt van de dag is het avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest. Op de markt in Krimpanderek neemt het orkest het publiek mee op een muzikale reis naar het warme Spaanse en Italiaanse gebeuren. Het begint om 19:30. U bent erbij van harte welkom.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7.

0: aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
2: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en A Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 8:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de Surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
3: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: Gemeenten hebben ook last van

0: En morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De boezemvrouwtjes stoppen ermee. Dag luisteraars, de boezemvrouwtjes uit Gouderak gaan stoppen. Na 20 jaar is de koek op. Het koor trad op in verzorgingstehuizen, op bruiloften, bij feesten en op shanty-festivals. Door terugloop van het aantal leden de afgelopen jaren is besloten om te stoppen. Het afscheidsconcert is zondag 31 mei in gebouwde Driemaan in Oudekerk aan IJssel. De laatste keer muziek en gezelligheid. Het optreden is inmiddels uitverkocht. We wensen de boezemvrouwtjes al goeds toe voor de toekomst.

0: regio-info.
1: Jaarmarkt in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel is het zaterdag 30 mei feest. Het is die dag de jaarmarkt Hart van Krimpen. Ruim 40 kramen worden verwacht met ook een boeken-, platen- en kunstmarkt. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Zo'n komt Bloem naar het Raadhuisplein voor een meet and greet. En ook in het winkelcentrum Krimpenhof worden de kinderen vermaakt. Van harte welkom op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel. Feest zaterdag 30 mei.

0: regio-info.
1: Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
3: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
2: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid

0: In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpene Waard.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. 8 minuten over 9 alweer en het is de 26e. Zeer warme dag van de maand mei. Wauw, wij hebben nog wat te verstouwen deze dag. De temperaturen die lopen sky high op. 233 graden, of dat in de Krimpende Waard ook zo is, dat is dan maar even de vraag. Maar aangenaam is het zeker. Ik bedoel, het is altijd beter als dat je van de straat afregent en zo. En met storm en zo, dat kan ook, hè, op deze tijd van het jaar. Maar ja, goed, we hebben dus nu een andere kant van de medaille te pakken. En ja, hoe lang dat zo zal blijven, dat zal eventjes de tijd moeten leren. Maar ik, als Gerard van der Stel zich meldt voor het weerbericht, dan kan hij ons natuurlijk wel vertellen hoe lang dat allemaal gaat duren. En hoe lang zal het duren? Dat is toch ook de titel van een muzieknummer. Ik zal eens kijken of dat ook nog haalbaar is, of we die kunnen laten horen. Wij zijn tot 12 uur weer in de weer op deze mooie dinsdag. En met allerlei zaken die ons bezighouden, die de aandacht vragen en aandacht krijgen en zo op allerlei gebied met muziek gelardeerd. En dan is het zomaar weer 12 uur. Let maar eens op. Luister naar RTV Krimpende Waard en we gaan eventjes even kijken of het nog een paar hartjes. Ik zou wel eens willen weten waarom er iets is wat dus niet gaat gebeuren. Waarom dat zo is, weet ik niet. Maar ik wil graag eventjes een muziekje horen. En dat muziekje, dat blijft gewoon weg. Is dat wat? Nou, we hebben het volgens mij alweer gerepareerd. En we zullen eens kijken of het dus nu wel... Ja, zie je wel? Ja hoor. Maar dat komt ook omdat hun hart in Ibiza is. Waar het weer ongeveer hetzelfde is als op dit moment in de Krimpende Waard. Kijk!

Inderdaad, ze hebben geen haast. Het is allemaal lekker rustig aan, relaxed, zoals we dat wel eens plegen te noemen. En dat is dus de sfeer op Ibiza. Ja, overdag, hè. S'avonds dan kan het wel eens even anders zijn. Maar goed, wij hebben, ja, eens even kijken, mooi nieuws. Want het is bijna 1 juni. En 1 juni is de datum dat de Haasteressenbrug weer helemaal functioneel en open gaat voor zowel scheepvaart als dus het verkeer over de weg. En dat is alleen maar mooi nieuws natuurlijk. En als je dat aftekent tegenover de toekomst die wij nog te verstouwen hebben, want ja, er zijn een hele hoop, we hebben het net al gehoord in een stukje van het wereldnieuws, dat in ons land, zeg maar, de achterstallige onderhoud gigantisch is wat betreft viaducten, bruggen enzovoort enzovoort. Nou, een praktijkvoorbeeld gaan wij in augustus meemaken. Ja, die gaan wij gewoon lekker in augustus meemaken. Want dan gaat de Algrabrug natuurlijk op slot en dicht. En moeten we maar zien waar we blijven en zo. Dus.

Ja, ja, de Graceland. Daar is het vredig. Ja, een attractie op zich is dat als je dus in Amerika op vakantie zou zijn. Zou zijn, hè, let wel. Want het aantal boekingen voor de Verenigde Staten qua vakantiebesteding is drastisch naar beneden. Hoe zou dat nou komen, denk ik dan bij mezelf. Hoe zou dat nou komen? Hè? Vul dat nou maar mooi zelf in. Zeg, hartstikke leuk was dat, hè. Met 13 man op een bootje en in een bootje op de Hollandse IJssel bij de Oude Kerk. Maar ja, op een of andere manier ging het bootje lekken en water maken en zo. En toen gingen ze met z'n 13e te water. En dat is natuurlijk in deze tijd van het jaar nog niet zo'n straf, hoor. Echt niet. En het is allemaal goed afgelopen, want alle opvarenden die kwamen dus in het water terecht. Lekker nat pakje, maar niemand die me raakte vermist. Het is gewoon een mooi verhaal om op een verjaardag nog eens een keertje de revue te laten passeren, lijkt mij zomaar, hier en daar. Hartstikke leuk. Maar het is goed afgelopen. Rijkswaterstaat heeft nog even gecheckt of dat er eventueel een berging nodig was voor dat kleine bootje. Maar ik heb hier een foto van dat bootje en ik denk bij mezelf, hoe moet je daar nou in hemelsnaam met z'n 13e in plaats kunnen nemen? Dus is dat misschien niet de oorzaak geweest dat hij dus overbelast is geraakt en zo, dat bootje? Maar goed, alles goed afgelopen. Lekker nat pak. 13 keer helemaal nat. Gewoon nat. Maar het kan ook zijn dat je dus, en dan heb ik toch weer, ja, al ongemerkt, als je dus zo'n artikel leest, dan kom je op een muziekje uit. En dat muziekje, dat, ja, nou ja, goed, hè, dat is gewoon dit, hè. Dat is gewoon dit, hè. Jij en ik in een bootje. Absoluut.

Ja, het verhaal van een hele tijd geleden. Jij en ik in een bootje. Ja, als was het met z'n dertiende. Hè? Dan, maar goed. Dat waren de Bee-Bits. Ja, de Bee-Bits. Mooie naam hè, voor een band. Voor degene die dus de agenda volgen van de gemeentelijke vergaderingen, die heb ik kunnen constateren, en ik zal het eventjes met u delen, dat er een commissievergadering gepland stond, alleen die is vervallen. Een soort met verlengde Pinksterreces, min of meer. Misschien wel. Hij is vervallen, dus hij wordt dus niet vergaderd. Dus dan wil dus zeggen hallo. Dus hij wil dat zeggen dat er dus ook niet, geen uitzending is wat dat betreft op RTV Krimpen en Waard. Dus, dus vandaar. Op deze derde Pinksterdag, want zo noemen sommigen het ook wel. En het is ook wel eens een maandagse dinsdag genoemd. Nou, dat kan ook wel eens kloppen. Hè? Toch wel. We gaan eens even vakantie. Oh! Echt vakantiemuziek dit, hè? Ja, ja.

0: worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenerwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
1: Alsjeblieft, de bibliotheek in de Krimpenerwaard die verleidt jongeren met lezen via een workshop en ook nog blind date boeken. Kijk nou eens even. Ja, dat gebeurt allemaal tussen 1 en 14 juni en zo. Dus het is allemaal speciaal bedoeld in het kader van de Tienerleesweek. Ik heb nooit geweten dat die ook bestond en bestaat, maar het schijnt zo te zijn. Zo heeft elke wezen ongeveer wel een speciaal accent. Hè? In dit geval dus de Tienerleesweek. En dat is dan, Tienerleesweken, want het is volgens mij van 1 tot en met 14 juni. Dat is toch echt langer dan 1 week. Dus. Maar goed, met een blind date concept is dus een inspiratietafel en een workshop boekstempel maken. De bibliotheek die wil daarmee jongeren op een laagdrempelige manier laten kennismaken met het fenomeen lezen. Gewoon lezen. En daar is wel aanleiding voor, want de leeskwaliteit van de jongeren onder ons die is zwaar. Onder druk komen te staan vanwege dus het gemakkelijk laten voorlezen door stemmetjes in een computer en dat soort zaken. Dat helpt er niet aan mee dat je dus zelf eens even goed gaat lezen en zo. En dan ga je verkeerd lezen en dan wordt het weer helemaal verkeerd vertaald enzovoort. Dus een blind date boek, dat is weer eens een mooi nieuw woord, zeg. Die schrijven we op, echt wel.
2: I just hope that someday someone would love me.

Ja, absoluut. Lonely Heart was dat. Van wie hebben we? Nicholas, ja. Oh ja, dat is die band die dus zwaar in opkomst is. En waar we nog waarschijnlijk, en ik weet het haast wel zeker, veel meer van zullen gaan horen de toekomende tijd. Maar goed, Eswin, onze lokale politieagent, die komt ook weer in deze uitzending. Want het is tenslotte dinsdag en dan doet hij dat wel meer. En die heeft alvast laten weten dat er een paar artiestenjaren zijn en zo. Dus nou, daar gaan we straks misschien ook nog wel aandacht aan besteden. Maar eerst eventjes een lekkere terugblik in de tijd. En dat is deze, ja. The Ladies Night. Oh ja? Ja.

0: Ja, ja, Cool in the Gang. Cool, ja, het zit erin, het woord cool. Maar ja, wanneer zal het afkoelen en zo? Misschien komt het antwoord dus nu voor de dag. Je weet het maar niet.
1: Het weerbericht met Gerard van der Stelt.
0: Nou Gerard, wanneer gaat het weer cool worden? Ik bedoel, minder warm.
2: Ja, minder warm, want cool, dat is dan weer een andere benaming. Hè, dan, maar ook daar komen we trouwens in deze verwachtingen volop. Want het, ja, het kan niet altijd feest blijven natuurlijk.
0: Nee.
2: Vandaag merken we daar nog niet zoveel van. Want het wordt een tropische dag, denk ik. Ook in de Krimpenwaard. Het zal erom hangen of we de 30 graden gaan halen. Maar door de luchtvochtigheid die wat is toegenomen en weinig wind, voelt het eigenlijk al wel tropisch aan. Dus, en ik denk dat menig een zegt van nou, mag wel een tandje minder.
0: Mm-hmm.
2: Nou, die worden op hun wenken bediend. Want de komende avond en nacht gaat de wind naar het noorden ruimen. En daar komt een duidelijk koelere luchtsoort op ons af. Dat levert ja, misschien morgenochtend een klein buitje op. Of daaronder bij zit, dat lijkt me eigenlijk niet. Want de intensiteit het verschil in luchtvochtigheid in combinatie met temperatuur is niet dusdanig dat die onweersbuien gaan ontstaan. Maar met die aantrekkende wind uit noordelijke richting gaat de temperatuur wel een stapje terug doen. Want morgen komen we niet verder dan een graad of 20. En dat is toch wel een verademing voor sommigen. Dus ramen en deuren open, dan kan de boel weer een beetje luchten. Want het is een tijdelijke opmaak, omdat het donderdag alweer boven de 20 graden zit. Dan zitten we zo'n beetje op 23 graden. Eigenlijk hebben we dan perfect weer, zou ik bijna zeggen. Stralende zon, weinig wind en dan 23 graden. Nou, heerlijk. Alleen, dat is ook wel weer een tijdelijk verhaal, want wij gaan langzaam maar zeker over naar een ander weertype. En dat zien we vrijdag, zaterdag en zondag eigenlijk gebeuren. Het komt hoge druk, hebben we nu een aantal weken gehad en de afgelopen dagen op een gigantisch goede plek om mooi weer te brengen. Nou, dat hoge drukgebied, dat trekt naar het zuidoosten. En een ander hoge drukgebied, dat komt ten westen van ons te liggen. En daardoor gaat bij ons de wind naar het noorden. Maar dat niet alleen. Als dat gebied gaat wandelen, dan komen wij onder invloed van oceaanstoringen. En dat gaan we van het weekend langzaam maar zeker meemaken. Vrijdag is het broeierig. En dat komt omdat we met een zuidoostelijke wind langzaam maar zeker die continentaal lucht aangevoerd krijgen. Die is veel vochtiger als de afgelopen dagen het geval is geweest. Daar kan ook wat bewolking ontstaan en daar kan dan ook onweer uit voortkomen. Ja, de meeste kans uiteraard voor het zuidoosten en het zuiden, maar het zou me niks verbazen als in die tijdspannen van vrijdag tot en met zondag ook zo'n onweersbui de Krimpenwaard binnenwandelt. En ik denk dat de meeste kans daarop is op zaterdag, als er een klein front vanuit het zuidwesten richting ons komt. De temperatuur buiten alles is nog wel hoog. En dat bij een hoge luchtvochtigheid voelt ook gewoon warm aan. Vrijdag nog zo'n beetje 28 graden. Zaterdag halen we dat denk ik ook net nog wel. Maar ja, dan komt toch die overgang naar de koelere variant. En dat merken we dan zondag als het nou, misschien nog net aan 20 graden kan worden. Maar dan heb je het wel gehad. En de week die dan gaat volgen, ja, die gaat uit een heel ander vaatje tappen. De wind komt uit het zuidwesten. Fronten komen regelmatig over. Dat betekent eigenlijk iedere dag wel kans op wat neerslag. En omdat die scheidingslijn van warme lucht nog niet zo ver weg is, zouden we met name op dinsdag volgende week best wel wat behoorlijk wat neerslag kunnen brengen. En dan de dagen daarna, ja, dan zorgt een temperatuur van 18 graden ongeveer in combinatie met regen voor wat dan heet groeizaam weer.
0: Hmm.
2: Ik heb naar de experimentele kaarten gekeken van nou, wanneer wordt dat dan weer doorbroken? Want dat zullen we dan ook weer gauw zat zijn als het wisselvallig is. Ik denk dat rond 10 juni we opnieuw te maken gaan krijgen met een hoge drukimpuls vanuit het zuidwesten. Die gaat ook weer de route volgen richting Scandinavië. En dan gaat bij ons de wind langzaam kantelen naar noordoost. Ja, en dan denk ik dat we eenzelfde stramien gaan krijgen als dat we nu hebben gehad. Dus nou, dus tot en met zeg maar zaterdag mooi weer. Wel kansen voor onweersbuitje in de loop van het weekend. Daarna overgang naar wat koeler en wisselvalliger weer. Maar ja, een goede week. En dan kunnen we waarschijnlijk alweer vooruitkijken naar opnieuw mooi weer.
0: Kijk eens aan, dat zijn toch prettige berichten. Dat lijkt me zo heel mooi. Hoe is het er zijn nog mensen die maken plannen om toch nog maar weer op vakantie te gaan. En hoe is het in de vakantielanden? Dus Duitsland, Frankrijk enzovoort.
2: Ja, eigenlijk kan je zeggen dat op dit moment heel Europa ligt te blaken in de zon. Ook boven Griekenland en Turkije is de lucht geklaard. Maar met name Centraal-Europa is prachtig weer. Als je ook kijkt, je kan zelfs Ierland, is voor Ierse begrip is het fantastisch. Er ligt overigens wel een gigantisch groot mistveld op de Atlantische Oceaan. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de scheidingslijn met die koelere lucht. Dat komt langzaam maar zeker, komt dat ook wel over Europa heen. Eigenlijk kan je zeggen dat het grootste gedeelte van Europa tot en met het komend week einde gewoon een mooi weer heeft. En daarna, ja, dan gaat het aftakelen. En dat gaat voor een groot gedeelte van Europa wel gelden. Halverwege Frankrijk, over de Alpen heen, zo naar het oosten toe. Alles wat eronder zit, dat blijft redelijk consistent met mooi zomerweer. En wat erboven zit, ja, dan kunnen we eventjes opgelucht ademhalen als je niet van de warmte houdt.
0: Ja, zo is het maar net. Gerard, heb je morgen, want dan is het woensdag, ook nog weer even tijd om dus te verschijnen in de uitzending?
2: Ik denk het wel, moet even kijken. Ik ben op kantoor. Ik hoop dat het daar niet te warm is, maar we zullen het meemaken.
0: Ja, we zullen het meemaken, inderdaad. En wij laten het ons dan verrassen, eventueel morgen. Goed, dan horen we je weer hier bij RTV Krimpen de Maatse. Dankjewel en een goede voortzetting.
2: Succes,
0: graag. Hoi, dankjewel, dankjewel. Ja. Dit nummer dat heet Wat Als. Ja, Wat Als.

Ja, dat kan je zo eens hebben. Hè? Dat je het bijvoorbeeld op een stolwijze kermis dus het een en ander tegenkomt. Ik heb iedereen gezien, behalve de cameraploeg van de RTV Krimperwaard. Het is niet anders. Maar ja, die kunnen ook maar op één plaats tegelijk zijn. Hè? Dus vandaar. De winnaar trouwens van het Koekslaan. Ja, mooi hoor. Een traditioneel gebeuren bestaat al. Nou, er heeft iemand mij gevraagd gisteren ter plekke. Hoe lang bestaat het eigenlijk al? Nou, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag die we bijvoorbeeld meer kunnen leggen bij de historische vereniging in Stolwijk. Dat zullen we eens even regelen. In de toekomst. Nu even niet, want we kunnen wel vertellen dat Harvey van der Stelt is, heeft kans gezien om in zo min mogelijk klappen alle peperkoeken dwars door de midden te slaan. En dat is een felicitatie en een beker waard natuurlijk. En het was een dol enthousiaste toestand. Het was hartstikke druk trouwens. Duizenden mensen. Mensen uiteindelijk ook bij de artiesten die dus gepresenteerd werden na 10 uur. En duizenden mensen door de hele dag heen die dus inderdaad op het Dorpsplein van Stolwijk en omgeving dus hun vertier zochten. Ook in de schaduw, want er staan van die mooie bomen op dat industrieterrein, maar het Dorpsplein van Stolwijk. En dat kwam in deze keer, dit jaar is een keer hartstikke goed uit, want dat waren dus schaduwrijke plekken. En daar werd dus prachtig gebruik van gemaakt. We gaan eens even naar de Shires en Getaway Car. En dat is een eerste kennismaking van dit nummer. Dus we zijn erbij om aan u voor te stellen. Het gaat bij deze gebeuren. Dus al met al heel veel mooie dingen gebeurd dus dit hele weekend in de Krimperwaard. Tal van verschillende locaties.

Ja, oké. Goed. Waarvan akte? De Shires waren dat. De Shires. Shires. Ja, zo zullen we het maar noemen. Het zal wel verkeerd uitgesproken zijn, maar oké, dat doet even niet de zaken. 10 voor 10 is het. Straks hebben we Eswin, onze wijkagent, die komt vertellen wat er te vertellen valt over de acties enzovoorts van het politiekorps wat hier actief is. En zo. Ik lees hier een stukje over de coalitieonderhandelingen. Ja, en ik heb wel gemerkt dat in diverse gemeentes, waarvan ook behoorlijk grote gemeentes, de coalitiebesprekingen dus of moeizaam of gestrand zijn. En ja, dan denk ik bij mezelf, luister, we hebben een tijdje geleden al de stemming gehad en de verkiezingen gehad. En dat gaat allemaal van die 4-jaarlijkse periode, die dus voor de volgende verkiezingen dus weer een aantocht zijn. Dus gaat er allemaal af. Met andere woorden, als ze nou een half jaar bezig zijn met het onderhandelen en van hoe gaan we het zus, hoe gaan we het zo doen, dan hebben ze nog maar 3,5 jaar. Dat is een beetje apart eigenlijk. Dus ja. Hoe het in Krimpenerwaard gaat, daar staat één mooi zinnetje. De coalitieonderhandelingen die verlopen dus constructief en succesvol. Nou, dan kunnen we dus voor de vakantie het een en ander verwachten en zo. En tot die tijd hebben wij het af te wachten. Want ja, een broedende kip, hè, u kent het verhaal, die mag je niet zomaar van zijn nest afhalen. Want anders komen de eitjes niet naar behoren uit. En dan heb je dus weer te maken met verwarring en al dat soort zaken. Dus voorlopig even afwachten nog en dan komt het helemaal goed. We gaan eens even kijken of hij een... Ja, of ze was alvast begonnen, maar ik wil hem haast... ik wil hem een beetje helemaal horen. Als het even kennen, lieve zangeres. Ja, enthousiast, hè. Ik denk, ja, het is nu nog niet zo warm. Nu kunnen we nog even lekker luid zingen en zo. Dus,

Ja. Het was Mirja. Mirja. Leuke naam. Leuke naam voor een mooie zangeres en zo. Vakantiegevoel helemaal in de muziek verwerkt. Kan je wel zeggen. Wij gaan op naar het nieuws en het weer. En dan horen we het wel weer. Oké. Okay. Gaan wij dus dadelijk door met deel 2. En dan kunnen we u eventjes vertellen alvast vooraf over een webinar. En dat webinar dat gaat over het koel houden van je huis. Middels isolatie. Kijk, dat is echt, ja, nu. Maar ja, nu is het al warm. Dus ja, en nu moet je nog gaan isoleren. Dus ja, een beetje te laat. Maar goed, beter laat dan nooit, hè. Maar het webinar, die details die volgen onder andere in het tweede uur. En we hebben volgens mij ook onze agent, Eswin. En ik weet niet of Kees de Haan er ook nog aan te pas komt. Want ik heb hem nog niet gezien. Dus het kan zijn dat hij gezegd heeft, nou, het is mooi weer vandaag, even niet, hè. Kan zomaar gebeuren, hè. Kan zomaar gebeuren. Live radio, goede radio. Wij gaan naar het nieuws en het weer.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de

0: Ja, ja, you're my first and my everything and so and my last. Niet te vergeten. Dat was Betty White. En Betty White die had een specialisme. Namelijk het specialisme van heel kort optreden. In de Nederland is hij ooit eens een keer opgetreden en zo. En het orkest van Betty White heeft ongeveer driekwart van de show voor zijn rekening genomen. En Betty White die was een half uurtje of zo paraat en zo. Vandaar ook de uitdrukking Betty White geld kwijt. Hè? Zo is het ontstaan. Wij hebben in de studio iemand die dus wel meer in de studio verschijnt. En dat, goed. Dat,
1: Welkom Eswin Otten, ja? Wijkagent voor de gemeente Krimpenerwaard. Standplaats Bergambacht. Graag een update voor nu. Dan draaien wij voor jou een plaat.
0: Ja, een van de weinige kernen waar niet zoveel te doen was het afgelopen weekend, dat was Bergambacht, Eswin. Dus jij hebt geluk gehad, of niet? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Adrie.
0: heb je geluk gehad of niet?
2: Nou, vooral mee.
0: Ja.
2: Maar je hebt geen evenementen, maar wel andere zaken hadden we.
0: Dat zal ongetwijfeld.
2: Dus je loopt wel erg voor de troepen vooruit, hè, zeggen ze dan.
0: Goed zo. Nou, als jij dan de troepen even aan wil duiden en aan wil wijzen welke er nu weer een pas in een zijstraatje hebben gepakt, zullen we maar zeggen.
2: Afgelopen.

0: Lopen vrijdag. Toch wel eentje terug, hè?
1: Ja.
0: Dat is alweer vijf dagen geleden.
1: Ja, lang niet.
0: Kijk, Roy, hadden we natuurlijk de Hunt hadden we in Lekkerkerk.
1: Ja.
0: We hadden natuurlijk een vrouwentheater in Krimp aan de Lek. En s'avonds hadden we een dronken persoon op de dijk tussen Bergambacht en Lekkerkerk.
1: Mm-hmm.
0: En deze persoon die... Die politie is ervoor gebeld en de politie is ter plaatse gekomen.
1: Ah.
0: En die meneer die moest mee. Alleen er stonden heel veel omstanders bij, zeker uw vrienden. En die vonden zich het nodig om mee te bemoeien. Drank in spel. Mm. Uiteindelijk 3 aanhoudingen verricht daar.
1: Ja.
0: Onder andere een belediging, bedreiging, de wapenstok is gebruikt. Een politieauto is vernield. Dus dat begon het lekker het weekend, Mary, zeg maar.
1: Nou.
0: Dus de collega's moesten met spoed vanuit de Hunt richting dat incident toe.
1: Juist, ja. Dat heb ik. Ja, oké. Okay. Ja, nou valt het kwartje, want ik was toevallig in de buurt van Lekkerkerk en ik zag een hele hoop mensen in witte pakken lopen en zo. Ja. Zeg, oh, wacht even, dat is de Hun natuurlijk. Ik zag ook politieagenten met de fiets, die waren ook actief en een aantal voertuigen. Maar een van de voertuigen die ging als een haas vandoor met sirenes, dus dan zal dat het geweest
0: dan
1: zijn.
0: Is dat het geweest? Dat is altijd goed om even te vermelden.
1: Ja. Echt wel.
0: Want jij was in Lekkerkerk.
1: Ja, die avond wel, ja. En dat was heel mooi. En iedere keer als de politie dus weer iemand had gepakt of gespot, dan gingen we er heel eventjes de sirene aan. En dan konden we er allemaal van meegenieten. De Hunt dus, ja.
0: De Hunt was dat.
1: Wel geslaagd volgens mij, hè?
0: Ja, dat is heel geslaagd. Ja. Dus volgend jaar weer elders.
1: Mm-hmm. Ja, het wordt verdeeld over de Krimp en de Waard.
0: Ja, we zijn geweest in eerste keer Krimp aan de Lek, tweede keer Bergambacht, nu Lekkerkerk. Dus.
1: Ja.
0: Wat hoop jij de volgende keer?
1: Nou ja, doe dan maar Gouderak of Oudekerk. Ik bedoel, Stolwijk mag ook.
0: Ik geef het door.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dan gaan ze langs jouw huis rennen of zo.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Zaterdag in Gouderak. Je had het net over Gouderak. Is er een auto tegen een paaltje aangereden. De politie is daar ter plaatse gekomen. En deze persoon van 25 jaar, die had te veel alcohol op. 530 UGL. Nou, 570, dan ben je rijbewijs kwijt. Dus deze persoon was net eronder.
1: Ja.
0: Dezelfde zaterdag om 9:30 bij de surfplaats reed er ook weer eentje zonder rijbewijs. Dus die kreeg daar ook een bekeuring voor.
1: Mm-hmm.
0: In Bergambacht zijn we zondag met diverse incidenten bezig geweest. Met ruzies, burenruzies en dat soort dingetjes allemaal. En gisteravond om 7:45 kregen we een melding hier in de Hoofdstraat. Dat er een aanrijding was met een fietser en een auto. Alleen deze automobilist. Die was er vandoor gereden. Het is een Ford Focus grijze.
1: Aha.
0: Persoon is vervoerd naar het ziekenhuis met vermoedelijk beenletsel.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is eigenlijk een verlaten plaats van ongeval. Dus eigenlijk bij deze zijn er mensen die wat gehoord of gezien of wat dan ook hebben. Graag via de gebruikelijke manier melden 0900-8844 via social media of gewoon langslopen bij de politiebureau de Veerweg nummer 2.
1: Mm-hmm.
0: We zijn maandag tot met vrijdag open van 9 tot 5.
1: Kijk aan.
0: Graag horen we de informatie.
1: Welke auto was dat ook alweer?
0: Een Ford Focus.
1: Een Ford Focus.
0: Grijs.
1: Een grijs.
0: Wat moeilijk oudere model.
1: En die zou ook wel eventueel schade kunnen opgelopen hebben.
0: Zou mogelijk schade kunnen hebben, maar niet helemaal duidelijk. Mm-hmm. Maar we doen wel een oproep van mensen die wat gezien hebben of camerabeelden. Of wat dan ook.
1: Ja.
0: We willen gewoon informatie hebben.
1: Ja. Je had het er net ook over wat burenruzies en dat soort zaken. Heeft dat misschien te maken met het warme weer? Dat in ene keer anders wordt of zo?
0: Ja, dat zou makkelijk kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Dat zou makkelijk kunnen. Je ziet wel, weet ik niet.
1: Mm-hmm.
0: Misschien soms ook wel eens alcohol in het spel, maar...
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Dat zou kunnen.
1: Oké. Okay.
0: Nou, warm is het wel geweest, Adrie. Hè?
1: Ja, nou en of. En we zijn er nog niet vanaf, want vandaag, morgen. En,
0: morgen wat minder hoor ik net. Je hebt het weer gehoord.
1: Ja, maar wat is minder? Ik bedoel, als de luchtvochtigheid weer een beetje toeneemt en zo, dan voelt het niet als minder aan en zo. Dus, maar in ieder geval mooi weer. Klagen kunnen we als de beste, maar vandaag doen we dat niet, toch?
0: Nee. Dat moeten we ook niet doen.
1: Nee. Goed, jij had weer een paar verjaardagen opgetekend. Want dat hou je ook als een soort liefhebberij toch wel even bij in de muziekwereld. En er zijn weer een paar verjaardagen geweest. Ik heb je hebt er twee op laten tekenen door mij. En dat is Stevie Nicks en Lenny Kravitz.
0: Jazeker, ze zijn allebei jarig.
1: Allebei jarig, ja.
0: Dat vind ik altijd wel leuk om te doen.
1: Ja, ja, dat is hartstikke leuk. Vind ik ook leuk. Want ik, of ik daar geen interesse in heb, weet ik niet. Maar ik bemoei me daar niet zo vaak mee en zo. En elk jaar is er weer eentje en zo. En ik heb altijd zoiets van, je wordt gefeliciteerd met de nadering van het einde. Eigenlijk. Je wordt ouder en ouder, hè?
0: Ja.
1: Ja, zeg Edwin. Goed, maar in ieder geval, we hebben in ieder geval Stevie Nicks. Lenny Kravitz hebben we ook wel. Je mag kiezen.
0: Ga je ze alle twee doen anders?
1: Dat zou ook nog eens een keer
0: kunnen. Dat is wel leuk. Dan mag jij zeggen welke van Lenny Kravitz?
1: Lenny Kravitz heb ik Fly Away, dacht ik. Ja, Fly Away, Lenny Kravitz. En Stand Back van Stevie Nicks heb ik voor je uitgezocht. Dat is een mooi nummer.
0: Nou, laten we maar luisteren.
1: Eerst maar eens even Stevie Nicks dan.
0: Volgende week ben ik er niet.
1: Oké. Okay.
0: Want dan heb ik verkeersexamen. En ik reis hier langs.
1: Aha, verkeersexamen. Oh ja, natuurlijk. Dan moet je dus dat allemaal in de gaten houden op de goede... dat is speciaal voor basisscholieren? En
0: ja, groep 7 uit Bergambacht.
1: Groep 7 uit Bergambacht. Ja, oké. Okay.
0: Dus dan een route door Bergambacht, dus ik ben niet aanwezig.
1: Oké. Nou, dat is dan bij deze geregeld. En dat we dus daar rekening mee kunnen houden. Dus volgende week een weekje geen Edwin. Dus, maar de week daarna weer wel. Ja, zeker wel. Zeker wel. Goed zo. Dankjewel voor je aanwezigheid en informatie.
0: Tot over twee weken.
1: Tot over twee weken. Jo.

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.
1: Ja, dat is ons huisnummer op het systeem DAB in de regio. En dat is mooi. Precies. Hartstikke mooi. Webinar. Ik had het al aangekondigd in het eerdere gedeelte van dit programma. Er is een webinar in de maak en die is op 9 juni aanstaande. En dan gaat het erover dat je via isolatie je huis koel kan houden. Dus niet alleen warm, maar in de zomer, zoals vandaag, hè, een beetje koel en zo. Dus er is gratis advies en er is een mogelijkheid tot een maximum van 1500 euro subsidie in dit hele verhaal. En dat gaat allemaal voor de informatie die je kan opvragen via klimaatroute.nl. Als je dus ben ik wel iemand die in aanmerking komt voor in mijn woonsituatie voor zo'n subsidie en zo. Dus heeft het zin om dan mee te doen met dat webinar? Dat zo kan je het ook zeggen. Maar klimaatroute.nl, /gemeente. Gemeente Krimpende Waard. Dat is het adres waar je dus informatie even kan checken of je dus inderdaad in aanmerking zou komen voor zo'n subsidie. Want er zijn natuurlijk wel een paar voorwaarden en zo. Maar tijdens het webinar is er uitleg over verschillende isolatiemaatregelen uiteraard en de voordelen van isoleren in de zomer, maar ook in de winter. En de subsidievoorwaarden en hoe de isolatieactie werkt en zo. En dat aanmelden voor het webinar, dan word je dus opgenomen in de rij die dus later via een code jouw toegang kan verschaffen. Laat aanmelden, dat kan dus via klimaatroute.nl en /webinar. Webinar. Dus alles wat dat betreft en zo. Wij hadden beloofd om ze allebei maar te doen, hè. En Stevie Nicks en Lenny Griffiths en zo. Nou, daar gaat hij dan. Lenny Griffiths, zeker.

Ja, Fly Away. Uit de tijd dat iedereen nog op vakantie ging met het vliegtuig. En nu nog maar een heel klein gedeelte. Want er is toch wel wat veranderd door de tijd heen. Dat was Lenny Griffiths. Hier bij RTV. En het is alweer 11:06. En wij kunnen noteren dat er een informatiebijeenkomst is in Amicitia in Lekkerkerk. En waar gaat dat over? Nou, dat gaat over dus de vitaliteit en, ja, en het omgevingsprogramma Retail wordt uitgelegd en zo. Want ja, er wordt gevraagd om dus ja, de activiteit van de gemeente dus eventjes te toetsen, zeg maar, door het deelnemen aan zo'n informatiebijeenkomst. En zo, want hoe hou je dus in de kernen, diezelfde kernen van de Krimpenerwaard, vitaal, aantrekkelijk en toekomstbestendig? En dan wordt er dus het accent gelegd op het bedrijfsleven en natuurlijk ook de retail. En dat zijn dan de winkels en bedrijven die dus rechtstreeks naar consumenten leveren en zo. Die informatieavond, waar dus tekst en uitleg gegeven wordt, maar ook de gelegenheid is om in te brengen en gewoon mee te praten. Ja, dan dat is allemaal vanavond niet, maar morgenavond, 27 mei, van 7 tot 9 uur in Amicitia aan het Raadhuisplein 1 in Lekkerkerk. De avond wordt voorzien van informatie. Je kan dus gewoon meedenken en praten ook vooral, hè. Verkennen dus met elkaar dus welke ruimtelijke maatregelen er eventueel nodig zouden zijn voor sterke winkelgebieden. En er wordt ook gekeken hoe ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en gemeenten hieraan kunnen bijdragen en zo. Dus het wordt gewoon een hele brede toetsing, zeg maar, van de situatie en de gewenste situatie die wij dus ja, proberen met z'n allen dus te realiseren. Ja. Yeah. Something good. Is dat zo? Ja, something good. Hier is Ilse de Lange. En we gaan eens even kijken of Ilse de Lange ook alweer het moment heeft gevonden om de microfoon ter hand te nemen en te gaan zingen. Jawel!

0: Something Good van Ilse de Lange en Kees de Haan. Goedemorgen.
1: Een heel goede morgen.
0: Jij weet wat wel te vertellen over Ilse de Lange natuurlijk. Hè? Zullen we dat maar eens even gelijk ter hand nemen dan?
1: Nee, ik zou het niet doen.
0: Nee? Zou het niet doen? Is het zoveel? Of zo weinig?
1: Nou ja, zoveel.
0: Ja, ze is al even bezig. Ze heeft nu weer bijna country, zeg je zelf. Is dat
1: muziek? Dit is wel pop country, kun je het noemen.
0: Ja, goed.
1: Wel benieuwd naar de nieuwe album trouwens, wat volgens mij in het najaar uitkomt.
0: Oké, nou, dat zijn we dan, zullen we dan inderdaad even afwachten. Prima. Maar goed, Kees, je hebt weer een drietal muzikale bijdragers verzameld in de lange reeks. De oneindige reeks muziek die er is.
1: Die is er, inderdaad. En dit is eigenlijk een beetje een vooruitblik naar mijn programma van komende vrijdag.
0: Aha.
1: En ook naar de maand juni. Want de eerste die we hebben, dat is een zangeres. En die heb ik gekozen als album van de maand met haar nieuwe album Villain Era. En zij was eigenlijk advocaat.
0: Oh.
1: En bleek dat ze een beetje zingen kon.
0: Ze zingen als advocaat, kijk eens aan.
1: En ze heeft haar advocaatschap opgegeven. En ze is naar Nashville verhuisd. En dit is een album. En dan gaan we naar een track luisteren. Mijn favoriete track van het album is We Ride It Down.
0: Ja, hier is India
1: Remy.
0: Oké, mooi. We gaan eens luisteren. Komt-ie.

0: Het lijkt wel of we in een film terecht zijn gekomen.
1: Ja, een soort spaghetti western, hè?
0: Ja, zoiets, ja. Oké.
1: Okay. Ja, maar wel, ja, ik vind het een mooi album. En er staan veel meer mooie songs op. Eigenlijk heb ik er nog geen gehoord die niet mooi zijn. En dat is, ja, dat is wel heel bijzonder als je een volledig album hebt met mooie songs.
0: Ja, er zit altijd wel een nummertje tussen waarvan je zegt... Nou, slaan we maar even over, bijvoorbeeld. Ja, goed.
1: En dan, dan nu een band en die is al 40 jaar bezig en... Nou ja, mijn kennis van country is best redelijk groot. Maar van deze had ik ook nog nooit gehoord. En ze komen uit Californië. En je moet ze aan de muziek te horen moet je ze vooral live ook zien en horen, denk ik. Want de ene keer neigt het naar country. De volgende keer neigt het naar honky-tonk. De andere keer weer een beetje jazzy. Een beetje van alles wat, maar wel heel inspirerend. En dat is ook deze song... Birmingham Bounce.
0: Ja, van Marley Ghost. Aparte naam, Kees. Ja. Aparte naam. We gaan hem pakken.

0: a jumper called the Birmingham Bound.
1: Ja, ja, sfeervol.
2: Ja, zo is dat. Ik kan me zomaar voorstellen, als je daar live bij aanwezig bent, ja, dat het wel moeilijk stil is.
1: Ja, ja, dat blijven is, staan. Is niet, ja. Het is niet geschikt voor zitconcerten. We moeten gewoon bewegen. Lekker gewoon meegaan met de muziek van Mary's...
2: Marley's Ghost.
1: Ja. Oké, inderdaad. En eerste kennismaking, nieuwe band, voor ons dan.
2: Ja, ja dus, we zijn er al lang.
1: Ja, ik denk het ook. Maar, goed.
2: We gaan naar Canada.
1: Ja.
2: En een zangeres die heet Whitney Rose. En ja, dat is eigenlijk een ontdekking van de laatste jaren. In de tijd dat ik in Canada kwam, was ze er nog niet. Maar ja, dat gaat dan weer terug naar het jaar van 9-11, dat ik er de laatste keer was. Dus alweer een tijd geleden.
1: Ja.
2: En nou ja, ze is wel bekend geworden. Heeft er domicilie ook voor een groot deel in Nashville. En er is een honky-tonk en die heet Tootsies. En daar heeft ze een plaat over gemaakt, een song over gemaakt. En er begeleidt ze band, die heeft ook wel een speciale naam. Leuk om te vernoemen ook. De Tennessee Polaroids.
1: Aha.
2: Dus,
1: goed, ja. We gaan het eens even laten horen. Ja. Kees, dankjewel voor jouw bijdrage weer.
2: Graag gedaan.
1: En tot volgende week waarschijnlijk. Ja, dan gaan we weer door met weer drie muzikale bijdragers van Kees de Haan hier bij RTV Krimpen en Waarts.

0: Lachey.
1: Ja, ja, dat was Whitney Rose en een eerste kennismaking en zo. Een enthousiaste dame, heb ik zo het idee. Goed, dat was dat. En wij gaan weer verder met nieuws en informatie. Want er is binnenkort, en dat is de 30ste mei, is er de gelegenheid. Want dan is het de Bunkerdag. Heb je wel eens van gehoord? De Bunkerdag. Elk jaar schijnt dat terug te komen en zo. En de Bunkerdag die stelt u ook in de gelegenheid om de atoomschuilkelder bij de Algarabrug eens te gaan bekijken. Dat deksel dat gaat dan open en zo. En dan ben je dus in de gelegenheid om dus voor het, een kijkje te nemen in het onderkomen. Origineel bedoeld voor dus het, als er ja, zeg maar, wat aan de hand is. Om dus de werknemers van Rijkswaterstaat, die betrokken zijn bij de bediening van de Algarabrug enzovoort, om die dus een onderdak te verschaffen. En met slaapplaats en alles wat daarbij komt kijken en zo. Dus het is heel mooi dat je dus dan eens een keer in de gelegenheid bent. En het komt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. Nou, misschien is die Koude Oorlog weer bezig op te warmen. Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. Dus die bunker die ligt daar. En die bunker, die atoomschuilkelder bij de Algarabrug, is dus gedurende de dag van de Bunkerdag, 30 mei aanstaande, dus te bezoeken en zo. Het is een interessant reisdoel om eens een keer mee te maken, dacht ik zo. Wij gaan eens even kijken of er nog ja, muziek uit ja, Breda. Want dat is nog steeds de standplaats van de formatie Abel. En Abel die zegt, zie jij het ook?

Zie jij het ook? Nou ja, even goed kijken, dan zien wij het inderdaad ook. Zeker. Ja, de klok, die zien wij ook. Het is er bijna 10 voor 11 alweer hier bij RTV op deze mooie dinsdag. Dat kan je wel zeggen, mooie dinsdag. Met een plaknacht in aantocht, want zo kunnen we het wel zeggen. Historicus Sander Wassink die deed onderzoek naar eendenkooien. Speciale vangplaatsen waar eenden werden gevangen voor consumptie in een tijd zonder veehouderij op grote schaal. Dus ja, dan haalde je het overal en nergens vandaan. En dan is een eendje te nuttigen en zo. De Krimpende Waard die kende uiteindelijk tientallen van deze kooien. En eendenkooien zijn echt belangrijk cultureel erfgoed. En die hebben dus ook een ecologische en waarde. Doordat veel kooikusfamilies ermee verbonden zijn. En dat onderzoek dat wordt voorzien van tekst en uitleg. En misschien ook een paar mooie foto's, een paar beelden en zo. Het gaat om een lezing die dus gehouden wordt in de bibliotheek van Bergambacht. Als het goed is, jawel. En dat is organisatie van de historische vereniging in Bergambacht en zo. Dus dan gaat het over eendenkooien. We hebben er nog een paar. Ja, de Bakkerswaal natuurlijk overbekend. Daar in die mooie kromming van de Leekdijk. En we hebben natuurlijk ook in tussen Haastrecht en Stolwijk, er is ook nog een eendenkooi. Alleen weet ik niet of die eendenkooi als het ware nog compleet en in bedrijf is en zo. Maar misschien is het antwoord op die avond wel verkrijgbaar. Wie zal het zeggen en zo. Helemaal mooi. Ik had het over een plaknacht, hè? Ja, en wat dacht je van een zwoele nacht? Een zwoele nacht in Krimpen aan de IJssel?

Ja, dat was een stukje uit, een van de programma's. Voorstellingen van uiteraard Wim Zonneveld. Maar dat hadden wij natuurlijk al lang ontdekt, hè? Absoluut. En die zwoele nacht in Krimpen aan de IJssel. Of was het dan toch Krimpen aan de Lek? Ik weet het niet meer.

Ja, enough is enough. Inderdaad. Dat was Post Malone nog eens weer eens een keertje met aan het begin. Dat is zo'n hele mooie intro. Ja, nog steeds. Prima. Helemaal goed. We lieten hem weer een keer horen. We gaan op naar de uurwissel, want het is alweer bijna 11 uur. Ik kan u net even vertellen dat er in Schoonhoven binnenkort, en dat is donderdag de 28e, overmorgen dus, weer een maandelijkse filmvoorstelling wordt gehouden in de bibliotheek. En dat gaat over de historie van Schoonhoven dit keer. En een impressie van de Bartholomeusdagen in 1987 en 1904. En 90. En schoonovenaren uit het verleden. Ja, dat gaat wel heel ver terug in de tijd. Dus vanaf 1925 tot 1966 en zo. De toegang is helemaal gratis. En nou, het is toch best wel eens mooi om eens even wat beelden te zien uit het verleden van een stad of dorp en zo. En in dit geval is dat natuurlijk Schoonhoven. Dus zoals gezegd, helemaal gratis, helemaal vrij, drempelloze toegang en zo. Helemaal mooi. En we hebben er nog eentje. En dat is een nummer van Yves Berendsen. Ja. En die heeft een prima stem die zeer geschikt is voor het nu volgende nummer. Samen met Natasja Den Boom en zo. Viva Perlai. En het is natuurlijk het hele al overbekende en zo. Dus, nou...

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
3: Goedemorgen. Inderdaad, dat is het. Welkom bij deel 3. Alweer het laatste stukje van deze uitzending op deze 26e mei en zo. Eens even kijken of wij Hold On van Wilson Phillips nog eventjes kunnen laten horen.

Ja, ja, hold on. Vincent Phillips was dat. En ja, het is gewoon lekker. Een beginplaatje voor de derde en laatste uur deze dinsdag. Veilig zwemmen in buitenwater. Nou, dat is geen straf om nu te water te gaan, om te gaan zwemmen. Maar kan dat dan overal wel? Want niet overal is het water schoon en zuiver genoeg om daarin te zwemmen. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is u behulpzaam. Want er is een zogenaamde website zwemwater.nl. En die kan je dus via een gratis app dus benaderen en zo. Dus dan kan je dus, als je ergens bent en zegt, nou, ik heb best wel zin in een potje lekker zwemmen in open water. Ja, dan ben je dus daarop misschien wel op aangewezen en zo. In Krimpenerwaard is het natuurlijk wel mogelijk om bijvoorbeeld in de surfplas een zwemmetje te wagen en zo. En dat is leuk. Want er zijn misschien nog wel meer plaatsen, alleen die zijn niet als het ware geregistreerd, maar dat is dan gewoon eigen risico, zo gezegd. Hè? Ja, zo gaat dat dan. Maar ik heb gisteren ook in de Lek al mensen zien zwemmen. En dat is dan net in een vlak naast een krib en zo. Weet je wel, zo'n stroomgeleidingsdam. En dat is toch wel een beetje met risico en zo. Want als dat met stromend water, eb of vloed, gaat bewegen, dat water, dan krijg je van die kolken en zo. En dat is best wel gevaarlijk. Ik zag ze daar toch zwemmen. Eigen risico, hè? Eigen risico, zo is dat. Eb en vloed.

Ja, eb en vloed, zeker weten. Hoogwater, laagwater enzovoort enzovoort. Nu we het toch over water hebben, om dat buiten de deur te houden, is het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard. Die is wel lekker bezig om dus die dijken in goede staat te houden, uiteraard. Wist u trouwens dat het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard ongeveer 380 kilometer aan dijken heeft te verzorgen? Dat is nogal wat, hè? Ja, daar sta je niet bij stil. Het is zo, die dijken liggen er en dat is het dan. Maar 380 kilometer. Dat is niet verkeerd, dacht ik zo. Maar ook wel indrukwekkend en zo. En daarom wordt er elk jaar een veiligheidsrapportage uitgebracht over diezelfde dijken. Want dan wordt er dus alles in kaart gebracht. De zwakke plekken, de plekken die dus nodig zijn voor onderhoud enzovoort enzovoort en zo. En zien die veiligheidsrapportage, die komt er. Die kunnen we weer verwachten en zo. Maar hij wordt dan uiteraard ter kennisgeving gestuurd naar de zogenaamde Verenigde Vergadering, zoals dat heet. En misschien komt hij dan ook wel helemaal naar buiten. Of de calamiteiten, dus echt zwakke plekken, die worden dan wel ter hand genomen en daar ook over gecommuniceerd, mag ik dan toch wel aannemen. Maar zoveel... ik weet niet, dinsdag is altijd gehaktdag. Nee, niet, maar gebaksdag. Dat is misschien wel het juiste woord. 380 kilometer dijken, helemaal mooi. En we gaan eerst eens even de muzikale ondersteuning verrichten van dit programma. Hè? Zeker. Oh jee.

Ja, ja, dat was een lekkere. En de volgende die zat er alweer aan te komen, maar dat laten we even voor wat het is. Want ja, de beide heren die dus hier stage lopen, die hebben vandaag hun laatste dag aanwezig in de studio van RTV Krimpen de Waard. En daar gaan we straks eens even een babbeltje over maken. Want dan willen we toch wel eens even weten wat hun ervaringen zijn geweest hier in het mooie Bergambacht en zo. Want ja, Take Me Dancing. Ja, zullen we daar Nicolas eens even op laten concerteren samen met Kreimer. En dat is een combinatie van twee artiesten die dus elkaar hebben gevonden in de studio. Best wel gaaf, dacht ik zo. Dus vandaag.

0: Ja, zo is dat. En niet anders. Een samenwerkingsvorm van, ja, van muziek. Artiesten die elkaar tegenkomen en zo gebeurt dat dan. Er komen twee heren hier de studio binnenlopen en dat is mooi. Eentje die gaat maar daar zitten en de andere die gaat maar daar zitten. Dat is helemaal mooi. En waar heb ik het dan over? Ik heb het over de heren die dus hier stage aan het lopen zijn. Nog steeds, want het is de laatste dag. Goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Ja. Ik was blij verrast, want dinsdag dan gebeurt er wel eens wat meer op het gebied van versnaperingen en zo. Maar nu kwamen er een hele leger met soesjes voorbij. En dat is ook wel lekker, hè?
1: Leuk verhaal.
0: Ja, mooi toch?
1: Ik had eigenlijk ook appeltaart meegenomen.
0: Ja.
1: Maar ik had niet goed op de verpakking gekeken. Dus die moet eigenlijk de oven in. Ah. Maar ja, ik dacht, dat moet alleen ontdooien. Maar dat is een...
2: Dat ligt hier zo in de vriezer nu.
1: Ja, dat ligt in de vriezer.
0: Oh, daar hebben wij dus aankomende dagen nog plezier van. Ja, eventueel, als jullie al weg zijn. Want, dat is wel het feit. Vandaag jullie laatste dag, hè?
2: Ja, qua uren officieel wel. Waarschijnlijk zullen we nog wel wat doorwerken als het nodig is, zo hier en daar. Maar qua uren zijn we in principe klaar. Dus we zijn nergens meer toe verplicht eigenlijk. Nee.
0: Dus er zijn twee stoelen die dus vrijkomen. En aan jullie de vraag, wat nu?
2: Nou, ik heb... dat mogen we wel zeggen. Ik heb gehoord dat ze wel vaker stagiairs willen. Aha. We zijn ook een erkend leerbedrijf.
0: Ja.
2: Dus ben jij nou die leuke student?
1: Gelijk een oproepje.
2: Ja,
1: weet je, ik zou dat alleen maar supporten om hier stage te lopen. Je leert hier best wel veel, helemaal omdat het een regionale omroep is.
0: Ja.
1: Dus dan mag je ook gewoon veel meer dan dat je bijvoorbeeld bij een groot bedrijf zit. Dan hebben ze gewoon al heel veel mensen.
0: Ja.
1: Dus ik zou het zeker aanmoedigen om hier inderdaad stage te lopen.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat, omdat je dus meer bewegingsvrijheid hebt, zoals je net aangaf, dat je dus er ook meer de verantwoording ook moet nemen. Hè? Dat is ook een van de delen van een stageplek. Hè?
2: Je moet absoluut wel verantwoordelijkheid kunnen nemen.
0: Mm-hmm.
2: Zeker hier zo. En ik vind dat persoonlijk juist heel leuk. Maar het is ook een vaardigheid die iemand moet hebben. Een verantwoordelijkheid kunnen nemen.
0: Ja.
1: Zeker. En bij mij heeft het best wel veel groei gegeven. Omdat je inderdaad die verantwoordelijkheid op je hebt. Dan ga je jezelf ook wel tot dingen dwingen. Van je moet zoveel interviews hebben gedaan. Je moet zoveel artikelen hebben geschreven.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar eigenlijk alleen maar meer groei van gehad.
0: Kijk eens aan. En jullie zijn ook naar buiten gegaan. Met TV hebben jullie te maken gehad. Met dat hele spectrum. Hè, wat hier. Ook bijvoorbeeld, ik herinner me nog van jou. Ondersteuning bij de vrijwilligers.
2: Tournee. En de lintjesregen heb ik ook gedaan.
0: De lintjesregen,
2: maar dat was niet live op de radio. Maar dat deden we inderdaad eind vorig jaar. Toen ging ik telkens bellen naar jou.
0: Ook gebeurt allemaal.
2: Ja.
0: Goh, wat gaat aan een jaar snel, jongens.
1: Het ging heel snel.
0: Nou. Wat gaan jullie dus nu doen? Ja, vakantie vieren neem ik aan. Maar daarna?
1: Nou, het is nu, zoals je zegt, inderdaad vakantie vieren. En daarna ga ik doorstuderen.
0: Ja.
1: Dan ga ik HBO communicatie doen op de Haagse Hogeschool.
0: En dat zou betekenen dat je waar terecht wil komen? In jouw werkbare leven, wat eraan zit te komen?
1: Ja, als ik heel eerlijk... Ik doe nu vooral gewoon dingen die ik leuk vind. En daarna... Eigenlijk een beetje de laatste jaren van die opleiding zou ik een beetje kijken van hier en daar kan ik terecht. Maar communicatie is natuurlijk heel erg breed. En als je dan nu al een beetje de ervaringen hebt van content maken, dingen schrijven. Dan zou dat ook gewoon makkelijker kunnen. Dus zou je in principe overal terecht kunnen.
0: En we hebben er nog één. Die heeft ook plannen misschien.
2: Ja, ik heb het hier zo een beetje stil willen houden nog. Maar ik denk dat ik voor een carrière switch ga. En ik ga denk ik de zorg in, de medische zorg.
0: De zorg?
2: Ja,
0: kijk eens.
2: Het is heel wat anders. Nou. Het is niet dat ik dit niet leuk vind.
0: Aha.
2: Het is meer dat ik mezelf dit niet tot mijn pensioen zie doen. Ik meer de afwisseling en de medische verantwoordelijkheid wil kunnen hebben. Dus ik ga ook naar het HBO. Helaas was ik afgewezen. Nou, betere kandidaten, kan gebeuren. Dus volgend jaar weer een kans. En dan ga ik in de tussenjaren werken en dergelijke.
0: Okay.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel... Het mooie aan stage, hè? Je leert inderdaad het vak kennen in de praktijk. Dus dan weet je al een beetje van ik wil hier door. Nou, De andere stagiair heeft het dan weer niet. Ik heb het dan weer wel. Dus ja, je leert gewoon heel erg veel. Ja,
2: 50% gaat ermee door in ieder geval.
1: Nu wat mijn knippen de waard heb, geloven wel.
0: Ja. Ik heb mezelf betrapt op een fout. Ik heb jullie namen niet eens genoemd.
1: Oh,
0: dus.
1: Nou.
0: En jij, dus je mag het zelf even zeggen.
1: Ik ben Jamie. Ja. Ik ben degene die doorgaat in de HBO-communicatie.
2: Ja. Dit is Amika en ik ben degene die dan voor de carrière switch gaat.
0: Oké.
1: Okay. We zijn hem al een paar keer genoemd op de radio, dus in principe...
0: Ja. Goed zo. Nou, heren, veel succes in jullie toekomst.
1: Dank
0: je wel voor jullie bijdrage van het afgelopen jaar hier in de studio. In de redactieruimte. Dus,
2: bedankt voor de verantwoordelijkheid en alle mensen die ook luisteren, die we misschien hebben geïnterviewd, voor het geduld en alles.
1: Ja, dus, we zijn fijn. Stagiaires, we maken misschien hier en daar een foutje, maar we hebben echt heel veel geleerd.
0: Oké. Ja, de professionals die maken ook fouten bij de verleden. Helemaal goed. Helemaal fijn. Zoet, zullen we nog maar een sushi nemen dan?
1: Hè? Ja, zeker.
0: Dank jullie wel. Hoi.
2: Hey, dag.
0: Hoi.
3: You wanna change your hair. You wanna change your face.

0: to me.
1: Ja, ze hadden nog het een en ander aan materiaal van Neil Diamond op de plank liggen. En daar hebben ze een nieuw album uit gedistilleerd en zo. You Still Look Good To Me. En wij zeggen geen spat veranderd. Dat is de vertaling, de vrije vertaling van dit werkje. Neil Diamond was dat hier bij RTV Krimp en de Waard. Hey Flip, ook weer aanwezig, heel fijn. Het is nog steeds mei en dus hebben wij te maken met het beestje of de plant van de maand van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard. En het is dit keer nog steeds in deze maand mei de rosse metselbij. Het is echt een schitterende naam. Mooi beestje hoor, heel mooi beestje en zo. Maar het woord bij zit erin, dus dat wil zeggen de tijd van het jaar die gaat lekker voor de metselbij en zo. En volgende week dan zijn we dus heel benieuwd. De voorbereidingen worden getroffen voor de benoeming van alweer een beest of een plant en zo. Dat gaan we schrijven. En dan is het alweer juni. En dan kijken wat dat weer brengt voor specialiteit en accent. Want er is altijd een bedoeling voor het benoemen van een beest of wat dan ook. Voor de maand en zo. Het is een wild bij en met een kei in het metselen van nestholletjes en zo. En als een van de weinige bijen maakt hij dankbaar gebruik van insectenhotels. Dus daar is hij een geziene gast, zeg maar. Van maart tot juni vliegt hij rond en zo speelt hij een belangrijke rol in het bestuiven, want daar gaat het om, hè, in het bestuiven van verschillende plantensoorten. En als je een tuin hebt met veel bloemen die van nature in Nederland voorkomen, in de lente en in de zomer, dan is het heel goed van u dat u goed kan zorgen voor de rosse metselbij. Prachtig beestje, heel klein. Maar ook zo belangrijk, omdat die, dat bestuiven, hè? Want als er nou geen bijen of zo zouden zijn, ja, wat dan? Dan moeten we zelf planten en bloemen gaan bestuiven en zo. En dat is natuurlijk wel mogelijk, maar het zou toch fijner zijn als een bij dat op de meest natuurlijke wezen zal kunnen doen en zo. Dat is alleen maar mooi, hè, tenslotte. Dus vandaar. Hey, Danny Vera is er ook nog. Ja. Van zijn laatste album is It's Morning Dawns Again.

Bijdrage van Danny. Danny Vera dus. En ja, we gaan eens kijken naar de Big Five. Ja, nee, niet, in een, niet die in Afrika rondhobbelt in de diverse natuurparken. Maar toevallig wel de Big Five hier in de polder en zo. En dan hebben wij het over de watervlo, de muskusrat, de snoek, de aalscholver en de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, ja, die laatste, hè, die, nou ja, daar is wat om te doen en zo. Die moet maar, ja, zeg maar, een beetje, kopje kleiner gemaakt worden al zo. Dus daar is ook een petitie voor in omloop en zo. En van het Zuid-Hollandslandschap, maar goed. Die is al duizenden keren ondertekend. Dus de Rijksoverheid en ook de provincie, die zal daar toch misschien toch wel een reactie op moeten geven. Op zijn minst, hè, zou je zeggen. Of het ook echt gebeurt, dat zou ik echt niet weten en zo. Dat is niet aan ons en dat wachten wij stil af, het resultaat daarvan. Maar die watervlo, muskusrat, snoek, aalscholver en Amerikaanse rivierkreeft, die is te beleven tot 1 november. En dat dagelijks tot en met dus die 1 november 2026. En waar? Bij het gemaal in Haastrecht, de Hoge Boezem. Dat mooie gebouw, waar die hele mooie, prachtige machine ook nog staat te pronken en zo. En die ook, of die het nog doet, ik zou het echt niet weten. Maar in ieder geval, hij staat er wel. En het is het bezichtige meer dan waard en zo. Dus de Big Five van het gemaal kun je dus aanschouwen tot 1 november. Dus in de vakantie een momentje. €5 kost het. En voor kinderen is dat €2,50. Dus. En heel mooi. Al die beesten en zo. Ja, wat er in het water en in de directe omgeving van dat water. Nou, daar zijn toch wel een aantal, een heel rijtje beesten en levende wezens dus te beschouwen en zo. En dit zijn er slechts 5 van. Het wordt dus de Big Five van de polder genoemd. In het gemaal, Haastrecht, achter of voor de Hoge Boezem of zo? Of was hij achter Haastrecht? Ja, hij was achter Haastrecht. Mooi, hè? Ja, ja, ja.

0: I'm in your place.
1: Aha. Nou, mijn plaatsje is toevallig in de stoel achter het mengpaneel van NTV Krimp in de Maat. Op dinsdag en morgen doen we dat ook nog een keer. En vrijdag, nee, dan is Ilja Bakker daar. Ja, wacht eens even, ho eens even. Over Ilja Bakker gesproken.
2: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimp en Waard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alp Duzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alp Duzes bij RTV Krimp en Waard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

Ja. Summer Love. Toepasselijk, toepasselijk, heel toepasselijk. En het is er eentje van Wallin. Mooie vreemde naam, maar wel lekker, hè, toch? Goed, wij hebben nog het een en ander te vertellen. Want ja, staat eigenlijk de 30e mei al in jouw agenda? Over een dag of wat is dat? Dan is er namelijk in Vlist een hartstikke mooie gelegenheid om eens kennis te maken met de natuur en zo. Want er is die dag van alles te beleven. Je wandelt een prachtige route, 2,5 kilometer door de polder, met allerlei leuke tussenstops en om te zien, te voelen en te ervaren hoe mooi Vlist is. Ja, en je gaat op vogelspotavontuur. Laat je dus maar mooi informeren door echte weidevogelkennis en zo. En ontdekt wat er zo al in de bodem leeft. Want dat is ook best wel goed. Heb je trouwens, dat zie je wel meer, hè? In de straten, bij de klinkers en in de kiertjes en zo. Er komt ineens een heel dingetje zand naar boven en zo. Een soort heuveltje en zo. Dat wil dus zeggen dat iemand iets onder de grond aan het graven is en dus dat zand kwijt wil en zo. Een soortement molletje, maar dan iets anders. En wat dat dan voor insecten zijn, nou, dat kan je misschien wel gewaar worden door met een schepje op onderzoek uit te gaan in de Vlist en zo. En dan kan je dus ook een sprong over het water ook nog van alles en nog wat elders beleven in de Vlist en zo. Want je kan ook de dieren ontmoeten, aai een kalfje en proef het leven op de boerderij. Nou, wat een schitterende mooie combinatie. En het initiatief is gemaakt door Weidehof Krimpenerwaard en Mooi Zuid-Holland en zo. Dus het is allemaal vanaf 10 uur tot 4 uur. Ik zou zeggen, ga op de fiets daar naartoe, want dat is echt wel het beste en zo. En dan kom je daar mooi uit. Van 10 tot 4 uur dus belevenissen in de Vlist op het gebied van natuur. Zowel boven als onder de grond en zo. En dat is niet verkeerd eigenlijk zo. Dus we zullen dan maar een glaasje champagne opnemen, van jou ook niet?

Let's get together. Dat lijkt me een heel schitterend idee. Nog eventjes terugkomen op Dit is Fries, dat op de 30e mei plaats gaat vinden. Dat heeft natuurlijk ook een beginpunt. En waar moet je zijn eigenlijk? Hè? Want dat is nog eventjes achterwege gebleven. Maar het is aan de West-Vlisterdijk nummer 17. Dus zaterdag en zo. 6 juni aanstaande, dan is het weer tijd voor een hoop lawaai. Toeters en letterlijk, toeters en bellen. Want dan gaat de truckrun weer van start vanuit Krimp aan de IJssel. En de route ligt, zoals ze doen gebruikelijk, door Krimp en de Waard. Op die 6e juni. En de truckchauffeurs die zijn bereid gevonden. En dat zijn er altijd heel veel. Want er is vaak ook zelfs een wachtlijst en zo. Zoveel belangstelling is ervoor om al die truckers te laten rijden samen met een verstandelijke gehandicapte. Als bijrijder en zo. Ja, dus dat belooft weer een hele mooie happening te worden voor al die mensen die dus betrokken zijn bij de truckrun. En wij kunnen ervan genieten. Je hoort ze vanzelf aankomen. Dus wanneer en hoe en laat, dat is overbodig om dat te vermelden. Want dat komt vanzelf goed. Op het geluid kan je afgaan. Dus 6 juni, de truckrun door Krimpen en Waard.

hartstikke leuk. Dat gaan we straks doen, want het is bijna tijd om afscheid te nemen. Dus dan heb ik daar tijd voor, samen met jou. Hè? Ja, ja. Jantje Smit was dat. Nou, het is tegenwoordig Jan Smit, hè? Dus ja, hij is begonnen als Jantje. Dat weten wij natuurlijk allemaal, of geen ander. Dus helemaal goed. Ja, aankomend weekend. Jongens, jongens, als ik het goed heb, dan zou het nou... Ja, met hangende wurgen nog net een mooie dag kunnen zijn. En dat is maar goed ook, want er is bijvoorbeeld een jaarmarkt in Krimpen aan de IJssel. En er is in Schoonhoven een Blinkfestival. En dat Blinkfestival, ja, dat bruist weer van de activiteiten en zo. Drie pleinen, tientallen activiteiten en ruimte voor alles wat de stad Schoonhoven zo bijzonder maakt. Mode, muziek, ambacht, eten, kunst en spel. Van live muziek tot modeshows, van wedstrijden, cocktailproeverijen. En nou ja, het gaat heel breed uit hoor. En nee, het is helemaal mooi. Alles op loopafstand, midden in de stad. Dus een dagje Schoonhoven, zaterdag de 30e mei, van 11 tot 6 uur. Zou dat zomaar eens plaats kunnen gaan grijpen op die 30e. Mooie zaterdag in de belofte, zonder meer. Ja, ja. Even een beetje zomers. Een beetje lekker relaxed. Vanwege de hitte, weet je wel. Hebben wij al te maken met een tropenrooster? Misschien. Morgen extra vroeg beginnen of zo.

0: Het is echt niet moeilijk hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.
1: Heel mooi, helemaal prachtig. Zeg, aanstaande vrijdag, de 29e, dan is er in Stolwijk in het kwartier een avond met een Franse slag. Ja. En is er een Franse avond met een natje en een droogje en van alles en nog wat. Medewerking van Allerliefste is dat, Gerard Allerliefste. En die maakt er een hele prettige en plezierige Franse avond van. Je kan tickets bestellen bij het kwartierstolwijk.nl. En dan gaan we sfeervol. En met de bijbehorende temperaturen is dat een zeer geschikt moment om dus de Franse slag eens even te pakken te krijgen en zo. Dus ja, zeker wel. Wij gaan afscheid nemen van deze dinsdagse. Met Pour un Flirt. Is dat zo? Jazeker.

0: programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Rondom de Kerken. Rondom de Kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 31 mei aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpe de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: De muziekvereniging Concordia uit Haastrecht krijgt het druk. Op zaterdag 30 mei organiseert muziekvereniging Concordia uit Haastrecht een gezellige en leerzame open muziekdag. En dat speciaal voor de kinderen vanaf groep 3 van de basisschool. De ochtend vindt plaats in de haven van Haastrecht en start om 9 uur. En diezelfde middag organiseert diezelfde muziekvereniging Concordia een gezellige jeugdmuziekplay-in. Dit voor jonge muzikanten uit de regio. Ook dit gebeurt in de haven van Haastrecht. Dit speciaal voor jongelui van 8 tot 18 jaar die minimaal 2 jaar muziekles hebben gehad. De aanvang is 's middags om 1 uur en daarna is er 's middags om 4 uur een gezamenlijk concert. Deelname kost €10 per persoon. Meer info op www.concordiahaastrecht.nl.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Diens Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kindrill reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen, tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk, gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpen er Waard. Een schöne taak nog und viel spaas. Nees van Duren met

aan. En daar gaan we elk uur mee beginnen. En natuurlijk, je weet het, hè. Ik een mooi plaatje aanvragen over artiesten, weet ik het wat. Je belt naar de studio 082-89-082. Of stuur gewoon even een WhatsAppje of een, ja, via Facebook. Gewoon naar Nees van Duren. Dan komt het ook helemaal goed. Ja, dat is nog makkelijker natuurlijk. Dan lezen we het en dan gaan we voor u op zoek wat u graag wil horen. Nou, hier komen ze hoor. De mannen van Joehey.

Ja, die mannen van Juhey, Oost-Tirol vandaan. Het volgende uur, dan zijn ze weer van de partij. We gaan gauw verder, want ik heb hier nog een hele mooie, ook een nieuwe. Ja, van die Imbach, Austin Pinchot.

Ja, die Imbagge aus dem Pinjau waren dat met haar met hun nieuwe nummer. We gaan eens terug in de tijd en dat doen we samen met de Jacobs Sisters. Samen met Mickey Meijer.

Ja, dat waren ze weer, hè, die Jacob Sisters. De volgende, die komt van die Hubertis. En ja, met het mooie weer natuurlijk, hè. Bieralarm.

Ja, ja, die Hubertus met het bieralarm. De verzoekjes stromen ook alweer binnen. Ja, want Dini, die wou een hele mooie horen. Ze zeggen, jij de heikrekels bij je. Ja, wat dochie dan. Hier komt die waar je om gevraagd hebt. Waarom heb je mij laten staan? De heikrekels. Een plaatje uit 1966 vandaan, ja.

Ja, wunderschöne melodie, hè. Die drie oerige waren dat. De volgende plaat, ook weer een heel mooi verzoekje. Ja, van Teus Benschop. En hij wou een mooi lied horen van de Amigos voor alle luisteraars.

Ja, wunderschöne liederen. Ja, die amigos, aangevraagd door Teus Wenschop. Kijk, we hebben de nieuwste hier van Jurg Augustijn. Ja, dat is Letzte Edelweiss.

Das letzte Edelweiss, Jurgen Augustijn. Ik heb hier nog weer een mooi plaatje opgezocht uit de piratentijd, ja. En wel van de Snoepers.

Ja, daar gaan ze weer. De Snoepers. De volgende plaat, ook weer een heel mooi verzoekje. Adieu, Cherie. Dit keer. Ja, van Monica Martin.

Ja, het mooie nummer. Adieu, chérie. Captain Cook hebben we hier voor de familie van de Mark in Veenendaal.

Ja, wat een stem is zo'n dame, hè? Petra Vrij was dat. We gaan naar Vlaanderen toe, ja. En daar vinden we Paul Severs.

Paul Severs. De volgende, ja. Hier hoor je liedjes die je ergens anders niet hoort, hè. Op de radio, ja. Bij RTV Krimpen de Waard. Nee, Tony Marshall.

niet zo, Belgen, Spitsboom. De volgende, ja, die komen ook uit het Zielertal vandaan. Zetboer, oftewel die Zielertaler muzikanten.

Ja, die Zillertaler muzikanten, oftewel Zetboer, de mannen uit het Zillertal vandaan. Hé, hey, als ik nou zo naar de klok kijk, bijna 2 uur, ja. Het eerste uur, dat zit er weer bijna op. We gaan even boodschappen doen, het nieuws en het weer luisteren. En schenk even wat lekkers voor je eigen in natuurlijk, hè. Ja, en dan ben ik na 2 uur gewoon weer bij je terug voor het tweede gedeelte van... De muzikantenstaddel, hier bij RTV Krimpende Waard.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek.

Juhé, Oost-Tirol, hè. Dat mooie album van deze week. Het volgende uur, dan komen ze weer voorbij, de mannen. We gaan verder, en dat doen we samen met die Kaffertzwilling.

Ja, hey doe. Korte titel. Die kafferswillingen waren dat. Ik heb hier een plaat van Roxy. Ja, die zomernacht und tausend kussen.

Zomernacht om tausend kussen werd gebracht door Roxy. Ik heb hier dan weer een mooi verzoekje, ja. Een plaat van Bobby Prins.

Wunderschöne liederen, ja, Bobby Prins. En ik heb hier nog een mooi verzoekje, ja, van Dini. Peter Alexander.

De Brixentalbaum waren dat. Kijk, de volgende, dat is een duo. En ze noemen ze de DiCapri's.

Ja, mijn heulen. En dat werd gebracht door die Capri's. Ja, en we hebben ook hier bij RTV Krimpen de Waard Edelwijs muziek natuurlijk op de tv. Dagelijks om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Trouwens, lieve luisteraars, weet je dat op zondagmorgen op Duitsland begint ook aanstaande zondag weer het programma Immer Wieder Zondag. En er komt dit keer Alexander Hofman, Beatrice Egli, Andy Borg, Linda Hesse, Michael Holm en Ramon Rosselli. Ronja die komt, Willy Pischau, die Adi is vorig jaar ook wel geweest. En weet je wie er ook komen, zondagochtend? Die vetzingen uit het Zieletaal. Ja, laten we daar nou eens even naar geluisteren ook. Ja, hier komen ze.

Die Filomozen, de Flippers, ja, wat een mooie muziek hebben ze toch altijd gemaakt, hè? Sterren der Zuidzee.

Ja, de Filippes waren dat, hè. Ik heb hier ook weer een hele mooie, die edelgeroven. Ja, het is gewoon weer nieuwe muziek. Ja, en dat hebben we ook hier bij RTV Krippen de Waard.

Ja, het is weer een nieuw duo, die Edelgroven. Ja, dat ja, hele aparte namen natuurlijk, hè. We gaan verder. Ja, oh, ik heb hier nog een heel mooie voor Henk. Bianca.

Ja, Bianca met het mooie nummer SL voor Henk. We gaan naar het Limburgse land. Ja, want in Limburg hebben we ook hele goede artiesten zitten. Guus Smeets.

Ja, dat waren ze, die Casanova's. De mannen uit het Zillertal vandaan. Dit komt uit Vlaanderen. Eddie Wally.

Ja, Eddie Wally. Ja, de zingende Mark Koopman werd hij ook wel genoemd natuurlijk, hè. Eens even kijken, nog één plaatje kan ik draaien tot het nieuws van drieën. En daarna hebben we natuurlijk onze hitparade. We gaan naar Italië toe. Vito Rosso, Una Pizza d'Amore.

Ja, daar gaat hij alweer. Vito Rosso. Met het mooie nummer Una Pizza d'Amore. Ja, hè? Bijna 3:00.

0: het nieuws. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, dat was de titel, hè? Wie liebe de troon. En de man is Alex Reijer. Nieuw binnengekomen op nummer 15. En op 14, onze tweede nieuwe gelijk alweer van deze week. En die komt van René Snijder.

0: René Snijder, nieuw binnengekomen op nummer 14. En op 13, daar vinden we ook weer nieuw in, bij ons in de hitparade. Gordy, ja, die walsen dansen bij nacht.
1: Es war ein Fest in der Stadt.

Ja, daar gaat hij weer. Gordy. En, ja, na Gordy krijgen we Sunny. Ja, de man die scoort ook hoge ogen. Iedere keer maar weer in Duitsland.

Ja, ja, Sunny met dromen en wind. Hij is nieuw binnengekomen op nummer 12. En op 11, ja, voor de tweede week bij ons in de hitparade, Danielle Ulrich.

Ja, Danielle Ulrich voor de tweede week in de parade. De kapster uit Oostenrijk vandaan. De volgende uit de hitparade, ja, die staat er ook twee weken lang in. Van 15 naar nummer 10 gestegen. Dat zijn die Böhmerwald-kapellen.

Ja, die Böhmerwald-kapellen bij een glaasje wijn. En ze staan 2 weken lang bij ons in de hitparade. De volgende uit de hitparade, ja. Hij staat, die man, die staat alweer 3 weken nu in de hitparade. Mario K.

Ja, Marioka, de man ook uit het Zillertal vandaan. Met Hola die Waldvee. De volgende uit de hitparade, ja, Hannes de Lavendalle. En die staat 2 weken lang erin en hij is gestegen van 11 naar nummer 1.

Ja, Hannes de Lavertalle. Hij zat 2 weken lang in de hitparade en deze week gestegen naar nummer 8. Kijk, dan zijn we automatisch natuurlijk op 7, ja. En dan heet het mooie lied Josephine. En dat wordt gebracht door, ja, niemand anders als René Ulbricht.

Josephine van René Ulbrich, de nummer 7 notering. En op 6 van 8 gekomen, 2 plaatsjes maar gestegen deze week. Dat zijn de Dirnrokken.

Ja, dirrelende rocken. Kierigdag in Durf. Ja, schitterend nummer natuurlijk ook, hè. Ze staan op nummer 6 van 8 gekomen. En alweer 4 weken lang bij ons in de hitparade. Kijk, wie er 3 weken lang in staat. En 5 plaatsen gestegen deze week. Dat zijn de mannen van de Zonwind. Dat is A in alfabet.

Ja, dat is A in alfabet. En dat werd gebracht door Zonwind. De volgende uit de hitparade, de nummer 4 notering. Melodie und Freunde, 40 schöne Jahre.

Melodie und Freunde, 40 schöne jaren. En ze staan alweer 4 weken lang in de hitparade. En ze zijn deze week 5 plaatsen gestegen. Kijk, we zijn aangekomen bij de top 3. Ja. En dat de derde plaats. En die staat er ook alweer 4 weken lang in. Van 5 naar nummer 3. Dat zijn de mannen van Powerbone.

Powerbaum, de mannen, ze staan op nummer 3. En op 2 vinden we deze week de Blue Jeans. Die strandbar van Santa Luz. Ja, over die Blue Jeans wordt van anders geschreven. De een zegt, ze zingen het zelf. De ander zegt, iemand anders zingt het. Ik weet het niet, maar ze staan bij ons in de hitparade. En ze staan nu 5 weken lang in. En ja, het is niet anders. De Blue Jeans.

Ja, die strandbar van de Blue Jeans, de nummer 2 notering. En op 1, ja, daar zijn ze weer. Die Zielertalen spelen.

Ja, de nummer 1 notering uit het Zielertal vandaan. Die Zielertallen spitsboom. Ja, dat waren ze weer. Alle 15. Ja, ze willen weer beginnen. Nee, dat doen we even niet natuurlijk. Want we gaan gewoon even de afscheidstune natuurlijk, hè. Kijk. Ja, beste luisteraars, ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. 3 uur lang. De mooiste melodieën uit die Alpenlanden. En zo af en toe natuurlijk ook uit de Benelux vandaan. Ik zou zeggen, nog een hele fijne week. En geniet van onze omroep natuurlijk, hè. RTW Krimp in de Waard. En trouwens, zondagochtend, hè. Dat hebben we ook op Duitsland. In mijn vierde zondag. En als ik goed geïnformeerd ben, treedt er ook een Nederlandse zangeres op. Naomi Stern. Ja, uit het Limburgse land vandaan.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Veteranendag 2026. Dag luisteraars, de gemeente Krimpenerwaard en de veteranenstichting D-Day Krimpenerwaard houden op zaterdag 30 mei voor genodigden alweer voor de 11e maal de jaarlijkse Veteranendag. Alle inwoners zijn welkom en aansluitend is er het gratis concert waarbij iedereen welkom is. Een optreden wordt verwacht van het Reunieorkest Artillerie Trompettenkorps. Begin om 7:30 wat betreft het concert. U bent van harte welkom in de Ark in Schoonhoven.

0: regio-info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdagavond 28 mei is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Deze keer draait de film Een schitterend gebrek. Kijk voor alle informatie op www.concordia.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: Twee Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6:00 zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de Surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Krimpen-Uur Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Uur Waard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Jaarmarkt in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel is het zaterdag 30 mei feest. Het is die dag de jaarmarkt Hart van Krimpen. Ruim 40 kramen worden verwacht met ook een boeken-, platen- en kunstmarkt. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Zo komt Bloem naar het Raadhuisplein voor een meet and greet. En ook in het winkelcentrum Krimpenhof worden de kinderen vermaakt. Van harte welkom op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel. Feest zaterdag 30 mei.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: Info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 8:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: regio-info.
1: De boezemvrouwtjes stoppen ermee. Dag luisteraars, de boezemvrouwtjes uit Gouderak gaan stoppen. Na 20 jaar is de koek op. Het koor trad op in verzorgingshuizen, op bruiloften, bij feesten en op shanty-festivals. Door terugloop van het aantal leden de afgelopen jaren is besloten om te stoppen. Het afscheidsconcert is zondag 31 mei in gebouwde Drie Maanden in Oudekerk aan IJssel. De laatste keer muziek en gezelligheid. Het optreden is inmiddels uitverkocht. We wensen de boezemvrouwtjes alle goeds toe voor de toekomst.

0: Heeft u een verzoek voor dit programma of informatie over een country-evenement in jouw regio? Aarzel niet en neem telefonisch contact op met de studio of een e-mailbericht naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
4: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
3: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

0: Allemaal. Iedereen natuurlijk weer welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1302. Op deze warme dinsdag 26 mei vanuit uw RTV Campenbaan Studio te Hambacht. In dit programma ook weer de 1 van Lijn, dat is inmiddels een soort traditie geworden. De 1 van Leen en de 2 van Jan, met de keus van Leen de J. van der Hoeven voor de zangeres en bassiste Sharon Keniston uit Nebraska, samen met de Texaanse gitarist, zanger en producer Justin Trevino met de song I'm Still In Love With You. En vervolgens nog 2 songs die eveneens staan op hun album We Lived It Up. Zoals altijd beginnen in de Bluegrass sfeer met een optreden van de groep Blue Highway, optredend in de East Tennessee State University tijdens de viering van hun 30 jaar jubileum met de titelsong van hun album Live at ETSU, oftewel East Tennessee State University, dat op 26 maart jongstleden is uitgebracht via Down the Roads Records. Vervolgens gaan we naar Zweden voor, ja, een keer weer wat anders, voor de 5-man formatie The Countryside of Harmonica Jim, wat zeg ik, Harmonica Sam, met muziek van hun album A Drink After Midnight. Halverwege het programma nog een overzicht van de country muziek evenementen in de regio. En daarna is het tijd voor de Nederlandse bijdrage. En dan ga ik even terug in de tijd voor Carmen Steeneker uit 2003. Met de titelsong van haar album Country Fever. En vervolgens Sandra van Rijs met de song The End of the Line. Daarna weer naar de overkant van de Grote Plas. Eindelijk, jawel, jawel, dat zal toch voorkomen. Vicky Peterson en John Coswell met een song van hun album Long After the Fire. Gevolgd door Grey DeLisle met de song Showgirl. En dan nu toch snel naar de ETSU voor een optreden van Blue Highway, hier met de song I Rather Be a Lonesome Pine.
1: Ladies and gentlemen, please welcome to the stage here at the Martin Center at ETSU, Blue Highway.

Applaus, applaus natuurlijk voor de Blue Highway. Hier met de song Keen Mountain Prison. Het wordt allemaal bijgestaan door Tom Adams, zanger en gitarist. En deze song staat op hun album Live at Edsu. En Edsu, dat heeft u inmiddels wel begrepen. Eastern Tennessee State University. Moet ik zo even nadenken, hoe zat dat ook alweer? Dit album is in april aangebracht via Down the Road Records en officieel gepresenteerd op 26 maart jongstleden. Maart april moet ik zeggen. Ja, in maart uitgebracht door Down the Road Records en 17 april gepresenteerd. We begonnen het programma met de start van hun optreden in de East Tennessee State University met de song I Rather Be a Lonesome Pine. Gevolgd door de Northside, waarbij de groep vocaal wordt bijgestaan door Grayson Lane. Zijn broer speelde ook mee. Tom Adams, IBMA Award winner, startte in de jaren 80 bij Jimmy Martin, Sunny Mountain Boys. Later nog een van de Johnson Mountain Boys. Ook nog meegespeeld bij een aantal jaren bij Ronda Vincent en The Rage. En meer recentelijk deel uitmaken van Mike Cleveland en The Flamekeeper. Actief dus. Grayson Lane is, dat is een zeer actief als multi-instrumentalist. Je hoort hem hier op mandoline, zanger en schrijver en een veelgevraagde sessiemuzikant. Terug naar Blue Highway. Dit jaar viert de hoog aangegeven bluegroep Blue Highway haar 32 jaar bestaan. Met nog vier van de oorspronkelijke leden in de gelederen, met Tim Stafford op gitaar, Wayne Taylor op de bas, Sean Lane op mandoline, Jason Burleson op banjo, ook op mandoline en gitaar, en last but not least Gary Hultman op resonator gitaar, en allemaal zingen ze. De groep heeft onlangs nog twee singles uitgebracht, It's Now The Time, geschreven door de bassist Wayne Taylor, en de nummer 1 hit in de Bluegrass Today National Radio Survey van 5 december van afgelopen jaar, 25 dus, en Muddy Shoes, geschreven door Sean Lane, een broer van Grayson. De band heeft in totaal, hou je vast, 32 IBMA Awards, 6-maal een SPBGMA Award, een Dove Award en 3 Grammy-nominaties gewonnen. Ga er maar aan staan. Zeer de moeite waard dus. En dan met een kijkje op de klok. We gaan snel door. Nu naar de 1 van Lane. En daarvoor naar San Antonio, Texas. En kunt u kennis maken met Sharon Keniston en Justin Trujillo. Hier met de song We Lived It Up. Now We've Got To Live It Down.

I'm still in love with you door Sharon Keniston en Justin Trevino. Hier met een song die staat op hun album We Lived It Up, dat in 2021 is uitgebracht via Heart of Texas van eigenaar en producer Justin Trevino. Deze song is de keuze van Leendert J. van Loeven, de vroegere samensteller en presentator van het country muziekprogramma Nashville Express, dat destijds werd uitgezonden via RTV Gouden Stad onder andere en ook nog via het internet. Van dit album met 12 songs hoorde je ook nog de titelsong, maar dan compleet met de titel We've Lived It Up, Now We Have Got To Live It Down. En u hoorde ook nog Multiply Heartaches, of vermenigvuldigde hartzeer. Sharon Keniston als zangeres en bassiste uit Exeter, Nebraska. Voor dit album in de studio van Justin Trevino in Brady, Texas. Maar ook actief als leider manager van de Keniston Country Music Show. En ook nog de groep The Keniston Family Band. Veelvuldig optreden in haar eigen staat, Nebraska dus. En naburige staten zoals Iowa. Met haar echtgenoot Roger en de dochter Vanessa. De Family Band dus. Met nog een optreden afgelopen vrijdag in Lake Robinson Ballroom. Die bekend staat als de mooiste dansvloer van Iowa. En trouwens komende zaterdag, 30 mei, u kunt dat misschien nog net halen. In de Carlock Ballroom in Carlock, South Dakota. Justin Trevino, van oorsprong uit Brownsville, Texas. En dat ligt dus, dat is eigenlijk de meest zuidelijke stad van Texas. Een historische grensstad van Mexico dus. Ook bekend als de Taco Capital of Texas. Nou, dat moet wel een Mexicaan zijn. Blind bij geboorte. En groeide op met de countrymuziek in familieverband. En zeker zijn vader Joachim. Als gitarist, zanger, zeer actief in de countrymuzieksfeer. Met heel veel platen in die tijd. Waar Justin dus van ja, zijn muziekliefhebber van hen gekregen. Hij was in ieder geval, zijn vader was al heel actief in de danshallen. In honky-tonks. En die zijn zoon Justin noemde als eerbetoon aan Justin Tubb. En Justin Tubb, dat was de oudste zoon van Ernest Tubb, bekende Amerikaanse countryzanger en schrijver uit San Antonio, Texas. Dat was dus in de buurt. Justin Trevino heeft het uitbrengen van zijn zeer succesvolle album Texas Honky Tonk meer dan 15 albums uitgebracht met het album One Tear at a Time, The Acoustic Sessions, dat was een van de laatste, een album met 20 songs, zeer de moeite waard, in 2024 uitgebracht. Ook natuurlijk weer in eigen beheer. Heart of Texas Records. En dan met een kijkje op de klok. We gaan naar Zweden. Voor de Cutty Side of Harmonica Sam. Hier met de song Zet de meubels maar aan de kant. Look Out Heart.

Ja, mijn eenzame uren, empty hours. Door de Zweedse vijfmanformatie The Cutty Side of Harmonica Slim, Harmonica Sam. Hier met een song die staat op hun album A Drink After Midnight. En van dit album met 13 tracks hoor je ook nog de Coy Jackson song Lookout Heart. Daar begonnen we dus mee. Gelukkig hadden jullie de meubels aan de kant gezet. En de song True Lies. In 2017 bracht The Countryside of Harmonica Sam hun tweede album A Drink After Midnight. Dus dan weet je gelijk van wanneer het album is. En die werd uitgebracht op El Toro Records. En net als op hun debuutalbum Open Letter to the Blues leverde het Zweedse quintet countrymuziek in een klassieke honky-tonk-stijl. En de formatie bestaat uit John Bandling Malin op gitaar en met leadzang. Dan Peter Andersen op leadgitaar en ook met zang natuurlijk. Ja, eigenlijk doen ze allemaal een beetje mee. Ulrik Jansson op steelgitaar. En dan staande bas Patrick Malros. Ja, een beetje Zweedse naam. Ik ben niet zo goed met mijn Zweeds, moet ik zeggen hoor. Misschien is het nu tijd om een keer op vakantie te gaan. Nou ja, qua stijl heeft de band eigenlijk wel een stap vooruit gezet. En het nieuwe album speelt zich nu af in de vroege jaren van de jaren 60. En af en toe toch nog een klein beetje vleugje muziek uit de jaren 50, moet ik zeggen hoor. Het album werd opgenomen in de Gula Stadion in Malmö. In samenwerking met de geluidstechnicus David Carlson. En alle nummers zijn live opnames. En zowel de zang als de instrumenten werden in dezelfde ruimte opgenomen. En dat was volgens de band of de groep, zeg maar, een voorwaarde om de goede sfeer te krijgen van de muziek. Ja, nou ja, ik had dus al heel veel gezegd over dit album. En ik kijk op even de klok. Ik denk dat ik gewoon maar even doorga. Misschien dat ik wel de volgende keer terugkom met nog meer muziek van dit album. Kunt u gewoon even aanvragen via info@rtvknippenwaard.nl natuurlijk. Dan gaan we met een kijkje op de klok op naar de agenda.

Wat is er allemaal te doen in deze omgeving dan? Hè? Natuurlijk begrijpt u wel. Op 29 mei aanstaande een optreden van Grey Delisle en de Blue Ribbon Boys in Lantaarnvenster. En daarvoor moet u dus zijn aan de Rijnhaven, de Rotterdam natuurlijk. Aanvang is begint om 20:30. En Grey Delisle, ja, komt niet zo vaak voor in dit programma. Alhoewel, we hebben haar nog aan het eind van dit programma. Met een mix van Americana, folk en alternatieve country muziek. Ik heb hier een aantal albums staan. Onder andere Iron Flowers en The Graceful Ghost. Maar ik heb een song gekozen van Bootlegger, volume number 1. Die krijgt u er straks. Maar denkt u van, daar wil ik bij zijn, dat kan natuurlijk. Gewoon even contact opnemen met via de website van lantaarnvenster.nl. worldwideweb.lantaarnvenster.nl voor meer informatie. En dan zondagmiddag 7 juni vanaf 3:00 en de deur gaat open om 3:15. Een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven. En de entree is gratis, maar je wel even moet aanmelden. Dus nogmaals, zondagmiddag 7 juni vanaf 3:00 een optreden van Change of Key. En de deur gaat open om 2:45. Kunt u alvast even kennis maken natuurlijk. En Change of Key in het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Entree is gratis, maar wel even reserveren via World Wide Web. Tik.shop. Tik met, ik zal het even spellen. Theodorus Isaac Quebec.shop. Tik.shop. Ik kan nog even spellen, officieel dan. Tango India Quebec.shop. En dan / Traditional Country. Traditional Country, zo is het, zo staat het. Dan kun je reserveren. En ja, wat kunnen we verwachten natuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk net een heel mooi seizoen gehad van Change of Key. Maar ze gaan gewoon door hoor. Met gepassioneerde muziek. Weer vol muzikale variatie. Hartverwarmende klanken. En natuurlijk met verrassende wendingen. En dan ietsjes verderop. Vrijdag 12 juni. Vanaf 8:00. Country Courts die presenteert de 6e editie van Texas Tivoli. Honky Tonk Night. En dat betekent dus dat het zich 's avonds afspeelt. Met onder andere Nate Kip, Wailing en Rambling Roots. En Tivoli Vredeburg dus. En locatie in de zaal Cloud 9. En dat betekent dus vrijdag 12 juni vanaf 8:00. Tivoli Vredeburg voor de Honky Tonk Night. En dat begint dus s'avonds om... Oh, 8:00 begint dat. Nou, dus niet vergeten, gewoon even contact opnemen met vredeburg.nl. En dat kunnen jullie ook alvast doen voor 23 juni, dat is toch verderop. Voor een... traditionele countryzanger Jesse Daniel. Daar ga ik wat muziek van opzoeken. Traditionele countrymuziek uit Californië. Nogmaals, gewoon de website van TivoliVredenburg.nl. En denkt u van, ja, dat gaat allemaal wat snel. Dat moet er nou zo. Nou ja, dan kunnen ze altijd contact opnemen met RTW Kippenwaard. Telefoonnummer, hebben we nog telefoonnummer ook? Ja, natuurlijk. Hoe kan, dat kan je missen. 080-89-082. 082, 89, 082, RTW Krimpenwaard. Wil u een verzoeknummer doorgeven voor de volgende week of zo? Dat kan ook. info@rtvkrimpenwaard.nl. En dan had ik het reeds aangekondigd. Bijdrage van een tijd voor de Nederlandse bijdrage aan dit programma. Met als eerste terug in de tijd voor Carmen Steeneke. Hier met de titelsong van haar album Country Fever.

Ja, end of the line. Sander van Rijs, onmiskenbaar. Op gitaar met liedzang. En met een song die staat op het album Let My Steel Do The Talking van Cor Verhaag. Dat in 1997 is uitgebracht via Direco. En deze song is in 1999 als single uitgebracht, maar staat ook op als laatste track op haar verzamelalbum Het Beste van Sandra van Rijs. Een album met 16 songs, in 2008 uitgebracht door Telstar. Ja, op dit moment is het natuurlijk wat rustig geworden, maar ja, zij treedt nog steeds op als zangcoach, zeer succesvol. Nog even terug naar de originele opname van Cor Verhaag, Let My Steel Do The Talking. Natuurlijk met Cor Verhaag op alle 10 songs, met zijn album op Peristiel. Muzikaal en vocaal bijgestaan door onder andere André Sommer, die kennen we natuurlijk ook nog wel. Met zang en tevens start hij op als producer. Joost van Es op viool en Cor Mutsers op elektrogitaar. Met nog zang van Wim Pols en Jenny Sabot. En daarvoor hoorde u Carmen Steeneker met de titelsong van haar album Country Fever. Dat in 2003 is uitgebracht via Rood Hit Blauw. En dat is natuurlijk het label waar haar vader, de godvader van de Nederlandse countrymuziek, Ben Steeneker, ook zijn meeste albums heeft uitgebracht. Country Fever, een album met 12 songs. Met natuurlijk ook nog een bijdrage van haar vader bij de song The Last One to Break My Heart. En zij wordt vervolgens ook nog bijgestaan door Justin Time en Frans van Ast. En dan gaan we nu weer met een kijkje op de klok naar de overkant van de Grote Plas. Eindelijk, jawel, eindelijk dan toch, Vicky Peterson en John Coswell. Hier met de song Embers.

I'm sorry. Heel jammer. Maar je moet afscheid van u nemen. En u hoort hier Kate Lyle. En wil u daar eens meer van horen? Nou, dan moet u er zijn op 29 mei aanstaan in Lantaarnvenster. Gewoon even kijken naar de website. En dan met een kijkje klok. Ik ga dus afscheid van u nemen. Einde van de 20 Music Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie. Jan Evenhuis. En zo direct naar het nieuws van 8 uur tot 10 uur. Het programma Blues & More Radio. Met Gerrit en Hugo Boudestein. Die zit hier alweer gereed. En door hen wordt hij doorgeschakeld naar het nieuws van 10 uur naar de digitale muziek voor het uur van RTV Kribbe de Waard voor niet alleen fraaie muziek. Maar natuurlijk ook het nieuws op volle uur en regio-informatie door Gert van den Berg of Dirk Molenaar. En dat gaat door tot morgenochtend 9 uur. Naast het nieuws, nou, het nieuws van morgenochtend 9 uur dus, Adrie Oudernes. Het programma Goedemorgen Kribbe de Waard met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. Tot de volgende week. Hi folks.

0: hele Krimpenerwaard waard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
3: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and yeah. Then I had to do the rest, and I'm happy once again that I can pay off my teammates.
2: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

0: Ja, luisteraars, goedenavond. Dit zou echt een nummer zijn om af te sluiten, maar de Boudies, vanavond weer aanwezig voor 2 uurtjes Blues en Moreo, dacht van nou, we moeten het ook eens een keer gewoon rustig beginnen. Dit was Erwin van Lichten met Glasgow Blues. We gaan er weer tegenaan, Gerrit tevens techniek en ik alleen presentatie. Maar zoals traditiegetrouw, we weten niet wat we gaan doen van elkaar, dus laten we er gewoon mooi 2 uurtjes van maken. En ik geef heel graag weer het woord aan Gerrit.
1: Ja, inderdaad. Een goede avond, luisteraars. Welkom bij Blues & More Radio. Ik zeg altijd zo, welkom in de House of the Blues. En dat is in dit geval dus, ja, dat zijn wij dan. Hè. Wij zijn de gastheren voor vanavond. Ik heb staan Lazy Lester, Strange Things Happened.

Ja, lekker Gerrit, lekker kolomtjes. Ik ga verder met een nummer van Alice Armstrong en het nummer heet Auto Assassin.

0: Ja, die hebben al een keeltje.
1: Ja.
0: Even kijken. Meidje zo jong heb ik voor u klaarstaan. En het nummer Rock Me Baby.

Peter. Ik luisterde van de week naar Matt Schofield. En dat vind ik toch ook wel een hele bijzondere artiest. En ik laat jullie graag het nummer Measure of a Man luisteren.

Ja, lekker gitaarspel. Heerlijk. Zeer, zeer mooi. Even kijken, ik heb klaarstaan, even kijken, van Howling Wolf, Eric Clapton, Bill Wyman en Sitting op de Top of the World.

0: Ja, blijft lekker.
1: Ja, voor klassiek is dit.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: Voor de Howling Wolf, toch?
0: Het is Howling Wolf en dan Eric Clapton, Charlie Watts en Bill Wyman.
1: Ja, fantastisch. Ja, ja. Ik ga verder met het Davidson Trio en het nummer heet Follow Me.

heerlijk up-tempo dingetje, Gerrit. Voor de luisteraars die later zijn ingeschakeld, wij zijn de Boudies, Gerrit Boudestein, Hugo Boudestein, en wij presenteren het programma Blues and More Radio. We zijn nog pakweg drie kwart in het eerste uur, dus blijf lekker hangen, want hierna komt nog een heerlijk uurtje. Ik mag verder met Marcus Malone en het nummer heet Living the Blues.

Ja, dat was het einde van die. De Fabulous Thunderbirds met het nummer Wait on Time.

0: geweldig. Kim Wilson en de Fabulous Thunderbirds. Altijd groot fan van geweest, Gerrit. Echt die dat jump and jive, geweldig.
1: Ja, dat ritme wat erin verstopt zit.
0: Fantastisch. We gaan terug naar The Animals. Een van de bands die er in de jaren 60 zorgde voor de Britse blues boom. En zij coverden een nummer van John Lee Hooker. En dat heette Boom.

0: Ja, dat is even de Animals.
1: Geweldige band.
0: Leuk, inderdaad. Dat zijn nummers
1: die... Weet je dat daar Chess Chandler in zat, de bassist?
0: Oh? Oh?
1: En dat is de ontdekker van Jimi Hendrix. Die heeft Jimi Hendrix naar Engeland gehaald. En daar is het begonnen voor Jimi Hendrix.
0: En die zat in de contraille bij elkaar?
1: Was bassist bij de Animals.
0: Ah, kijk daar aan.
1: Chess Chandler.
0: Hoe dat circuit soms klein en soms groot kan zijn.
1: Ja, hij pikte echt Jimi Hendrix op.
0: Nou,
1: de rest is geschiedenis, Gerrit.
0: Ja, dat weten we. Dus even kijken, als ik richting de klok kijk, dan gaan we naar de laatste. Voor dit uur, en daar had ik een instrumentaal voor staan. Ik denk dat hij het net niet haalt, maar goed, dat zien we dan hoor je. Ik zou zeggen, tot straks na de uurwisseling.
1: Yes.
0: En dan tot in de tweede uur. En nu AQ Kumbar, Bombay Stroll.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
2: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Heerlijk, Gerrit.
1: Ja.
0: Welkom terug, luisteraars. Tweede uurtje. Ja, ik zat echt helemaal na het nieuws een beetje weg te kwijmen. Fantastische muziek. Welkom terug, tweede uurtje. Gerrit en ik gaan er nog lekker tegenaan. U luisterde naar Nooit van de Band Gehoord. Heel toevallig tegengekomen. Hey Moocher. En het nummer heette A Woman Like That. En het stokje vliegt nu over het beeldscherm heen, want gaat naar Gerrit.
1: Ja, dat is zo. Ik ga een oude getrouwe John Lee Hooker samen met Kenneth Heath, Whiskey and Women.
2: Whiskey and Women.

women done gone to bed to me.

0: rescue and not life and women to wreck my life. Hey, hey, hey, hey. All right. Hey, hey. Ja, die Old Lee.
1: Mag ik naar Kate Wiggins?
0: Ja.
1: Luister, ik ga naar Kate Wiggins. Vaker gedraaid hier. Het nummer heet Cry Out.

0: Ja.
1: Ja, ook weer een aardig keelgeluid, zeg ik maar.
0: Zou je wel zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Even kijken. Louisiana Red, Freight Train to Ride. Oh.

0: Ja, lekker zeggen we net tegen elkaar.
1: Ja.
0: Lekker soundje. Nou ja, soundje. Lekker bluesy. Dat moeten we natuurlijk zeggen. Eens even kijken. Kills. Ho. Luister naar de baas.
1: Ik heb mijn live uitzending, mensen.
0: Het bekende knopje, het pijltje stond op uit. Maar ja, die andere gaat gewoon verder.
1: Ja,
0: dat kan gebeuren. Even kijken. Jills Robson. Don't give up on the blues.

0: Ja, Gerrit, zeg het maar.
1: Ja, we hebben het is natuurlijk een geweldige song. Het plaatje ziet er geweldig uit. Hier bij mij tenminste, niet bij ja, Rudolf Kant.
0: Bij
1: jou
0: ook.
1: Jou ja. Dan ook, hè? Maar het is met AI geregisseerd ja, en samengezet.
0: Het is goed dat we dit ook eens draaien, weet je. Omdat je gewoon, de techniek gaat zo ver dat je soms gewoon tussen echt en onecht niet meer kunt onderscheiden. En ik, ja, weet je, dit zou zo echt kunnen zijn. Ja, ja toch?
1: Soundje, goede stem. Ja,
0: zelfs het solo gitaartje, heel reutemeteut zit erbij. Geweldig. Zo worden we dus bedot. Aan de andere kant, wij laten onszelf niet gek maken. We gaan gewoon weer met echte mannen en vrouwen verder. En de eerstvolgende op mijn lijst is James Maddock. En het nummer heet Take My Side.
1: Nee.
0: Oh, nee, tot, sorry. Tot. Je hebt gelijk. Die hebben we net gehad. Oh, ik heb hem niet doorgestreept. Sorry. Sorry.
1: We controleren elkaar.
0: Ja, heel goed. Dat is mooi aan live radio, Gerrit. Maar we gaan het tot T-Bout. En het nummer heet Don't Save Me.

Heerlijk nummer. Heerlijk. Moeten we in de gaten houden, denk ik, tot Tjibout. Eens even kijken, wat heb ik staan? Ik heb een... dat zijn vier, die kennen we wel. James Cotton, Billy Brands, Carrie Bell en Junior Wells. En met het nummer Down Home Blues.

0: Ja, we zeiden net tegen elkaar, ja, ze zullen elkaar wel tegengekomen zijn in de studio.
1: Ja.
0: Van, hey, heb je even tijd? Ja. Dan zullen we even wat opnemen. Dus ja, wel lekker. Hugo.
1: Ja, ik heb Steve Hackett staan, toch?
0: Ja, klopt.
1: En dat nummer heet Tombstone Roller.

0: Ja, luisteraars, dit was het weer. Twee uurtjes Blues and More Radio. Ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van onze keuzes. En het laatste woord is altijd natuurlijk voor onze... Ja, wat moet ik zeggen? Hek sluiten, dag sluiten.
1: Ja, ik weet niet hoe ik het noemen wil. Maar ja, goed, het is de bekende zin natuurlijk. It's a day the blues came to call. En u heeft geluisterd natuurlijk naar Welcome in the Blues. In the House of the Blues. Blues and More Radio, ik zou zeggen. Tot de volgende keer.

0: via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
3: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
2: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
4: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
2: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Planten en stekkenmarkt in Lekkerkerk. Dag luisteraars, zaterdag 30 mei organiseerde de Kleintuin Opperduit in Lekkerkerk in samenwerking met Buurtgroen Krimpen de Waard een gezellige planten- en stekkenmarkt. Deze markt draait niet alleen om het groen, maar ook ontmoeting, inspiratie en het stimuleren van bewoners om zelf aan de slag te gaan in hun eigen straat of buurt. De markt bij de Kleintuin Opperduit is zaterdag 30 mei van 12 tot 4 uur 's middags. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

regio-info. Rondom de Kerken. Rondom de Kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 31 mei aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Regio-info.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo uit Krimpanderek. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Het belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. Nee, wacht even, die ging even niet aan Mark.
2: Oh, nee, dat kan.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. De jeugdleden verzorgen diverse optredens waarin zij hun muzikale talent laten horen. Peuters en kleuters zijn welkom bij de interactieve workshop Muziek op Schoot. En hoogtepunt van de dag is het avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest. Op de markt in Krimpanderek neemt het orkest het publiek mee op een muzikale reis naar het warme Spaanse en Italiaanse gebeuren. Het begint om 19:30. U bent erbij van harte welkom.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: regio-info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Lekker Britsen. De Britsclub Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten van meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: Radio-info.
1: Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het